0: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Klein stresske. I'm crazy for you. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
2: Dorso.
3: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
2: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
3: Dat is interessant.
2: En er is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso winkels.
0: Dorso, ergonomisch slapen.
4: 1 voor 6, goedemorgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, de Rode Duivels verloren gisteren van Frankrijk in de Nations League.
5: Het werd 4-1 gisteravond in het Stade de France. Onze Duivels kwamen nogthans op voorsprong in de eerste helft. Na een knap doelpunt van Luke Bacchio, maar in de tweede helft moesten onze Duivels de wet van de sterkste ondergaan. Zeker na de wissels van de Franse bondscoach Zidane. Want op een kwartier van het einde stonden nog 0-1 voor onze Duivels. Maar daarna maakte Douai de 1-1. Dan ging het snel. Cherki en 2 keer Olysee legden de 4-1 eindstand vast. In de stand zakken de Rode Duivels naar de derde plaats, na de 3-1-zege van Italië tegen Turkije. Volgende wedstrijd in die Nations League is op donderdag 12 november. Dan spelen onze Duivels in en tegen Turkije. Parkings die je pas kan verlaten als je negatief blaast op alcohol. Mobiliteit minister Krukke wil ze vanaf volgend jaar installeren. In Hasselt in Limburg opent dit jaar nog die eerste zogenaamde alcoholpoort op een parkeerterrein, naar het voorbeeld van Zweden, waar je die alcoholgates vindt aan de uitritten van havens en industrieterreinen. Voorbij zomer testte Rock werkte er ook al die alcoholpoortjes uit. Wie positief blies, kreeg geen boete, maar mocht de parking uiteraard niet verlaten. En in de Verenigde Staten mag iedereen belastingvrije rode diesel tanken of kopen. Dat besliste president Trump. De brandstof is normaal gezien bedoeld voor landbouwmachines en andere voertuigen die niet op die openbare weg rijden in de VS. Trump komt met de maatregel op een moment dat de brandstofprijzen in de VS sterk stijgen. Komt door de Amerikaanse oorlog tegen Iran natuurlijk. Maar het is ook een tactische beslissing van Trump, want enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn Republikeinse partij er in de peilingen heel slecht voor.
4: Dan rooi je maar zoet tank, joh. Dat is toch al eens een idee geweest.
1: Nostalgie weer.
5: Na het optrekken van de plaatselijke nevel of mist genieten we van zon. Bij 17 graden aan zee tot 23 elders. Morgen eerst brede opklaringen. In de late namiddag meer wolken vanuit het westen met regen of buien. En maximaal rond 22 graden. Donderdag wisselvallig met opklaringen en buien bij een frissere 15 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
6: Sander en Veronique.
4: We smijten onze tank vol, niet met rode mazoet, maar wel met goede platen. The Dinky Toys, My Day Will Come. Maar beginnen doen we met Bruce Springsteen en een classic uit 1985. Born in the USA. Goedemorgen. Ook al begonnen aan je dinsdag, laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Veronique de Kok.
1: Goedemorgen, dinsdag alweer. Welkom bij Nostalgie. Dag Sander.
2: De immer ravissante Veronique de Kok is er ook weer bij. Goed geslapen, Veronique?
1: Ik heb geslapen als een echte baby.
2: Als een baby?
1: Ja, helemaal uitgeslapen.
2: Als in, je hebt je pamper volgescheten en veel geweend?
1: Is dat wat jij associeert met een baby? Wauw.
2: Of gewoon lekker geslapen?
1: Ik heb gewoon fantastisch geslapen, ja.
2: Ja, zo meteen om 7:30 gaan we er weer aan beginnen aan die zoektocht naar de 3 van Nostalgie. Heb je daar al van gedroomd, wie dat zijn?
1: Ik heb daar al nachtmerries van gehad.
2: Is het echt?
1: Zo zeker zijn van een naam. En dan, ja, die is dan al genoemd gisteren toevallig. En dat is dus niet.
2: Ja.
1: En dan trek je je haren uit, hè.
2: Dat gaat nog even blijven duren, denk ik.
1: In onze nostalgie-app zijn ze ook al namen aan het sturen. Maar dat is nog niet de bedoeling. Hou dat even voor 7:30, want dan beginnen we er weer aan, hè. Maar ze zijn al wakker, dat is duidelijk.
2: Ja, Ben uit Londen is al wakker. Goedemorgen, beiden stuurt hij. Freya Dadizele is al bezig, stuurt hij om vadertje staat te spijzen. Was er maar vrede, laat hij weten. Fijne ochtend. Lilian is al aan het genieten van de goede muziek. En Edwin uit Tien zegt goedemorgen, Sander en Veronique. Profiteer van de geweldig mooie dag. En wel, dat gaan we zeker doen. Zeker alvast als ik je mag verwijden met de grootste hits. Zoals deze van ABBA. Voulez-vous. En die 3 van Nostalgie, die blijven door je hoofd spoken natuurlijk. Vanaf 7:30 gaan we weer op zoek. Als jij het weet, stuur dan alvast even. Ik weet het in de Nostalgie-app. Misschien maak jij kans op die 5000 euro zometeen.

0: en français met ABBA. Het zal wel zijn. Een aha-erlebnis. Ze noemen dat ook wel eens. Zometeen UB40 en Chrissy Hynde. I Got You, Babe. En Nathaniel Rateliff en de Night Sweats staan ook op jou te wachten.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, ik heb mijn chickenbak hier al wat dichter. Oh, ik heb al te veel gedraaid aan dat ding. Ik heb al twee balkjes vast. Ik ga nu het derde pakken. Is het goed?
0: Vooral duidelijkheid, voor de mensen die dat niet weten. Elke ochtend om 6:15 draait Veronique de Kok aan de chickenbak, de oranje chickenbak. Met daarin levensvragen die we dan moeten beantwoorden. De vragen die ook jij kan insturen via de nostalgie app. Veronique, wat is het vandaag geworden?
2: Hoe lang op voorhand boek jij je vakanties? Ben jij zo iemand van de last minute of iemand die dat een jaar op voorhand al vastlegt?
0: Ik denk dat ik jouw antwoord wel al weet. Ik denk dat ik het wel kan raden. Hoe doe jij dat? Heel ver op voorhand of ben je een last-minute boeker? Laat het even weten in de nostalgie-app.
3: Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Tot €300 korting per persoon op sunweb.be. It's a sunweb holiday.
5: Hoe mag die steek gebakken zijn?
6: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
5: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
6: Bleu.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Ja, dat was de deur.
7: Ja.
8: En wat nu?
7: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
13: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
15: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei. Dat is niet goed.
18: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
19: Hi Veronique, Gilles de Koster hier. De mol zal je niet worden, lieve Veronique. Maar de leukste ochtendstem van Vlaanderen ben je zeer zeker wel.

I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.

0: never get old. Man, echt Sander, weet je dat dit nummer, deze plaat, mij nog altijd stress geeft?
1: Hoe komt dat?
0: Ja, het was het battle-nummer in The Masked Singer. Het ging toen tussen Kat Kerkhoffs en mezelf. En wij moesten dit lied met twee zingen. En dan moest de jury beslissen wie van de twee doorging.
1: En heb je de battle gewonnen?
0: Ja, dat toen wel, ja. Maar dat was wel stress.
1: Ja, snap ik helemaal.
2: Zeg, wat ik nog wou vragen.
0: Ja, de meningen in onze nostalgie-app zijn een beetje verdeeld. Hè. Ben jij iemand die last minute je vakanties boekt? Of ligt die al een jaar op voorhand vast?
1: Ja, Mario uit Nieuw-Namen die stuurt van zodra het kan, boeken we. Als vaste kant krijgen we zelfs een offerte voor de prijzen publiek worden.
0: Dat snap ik. Als je al ergens geweest bent, dat begrijp ik. Ja.
1: Valerie stuurt ook, je doet het een jaar op voorhand. Reizen van 2027 zijn al geboekt. Tenerife, Malaga en Middelkerken en Fuerteventura. Oh, als er nog verlof over is, dan nog een last minute. Mm-hmm. Zo pakt zij het aan. Mm-hmm. Edwin uit Tienen zegt, wij zijn nu op zoek, want wij vertrekken binnen begin, ik kan het niet goed lezen, maar begin 2027, denk je, zijn we nu op zoek. Ja, dat is
0: kort dag, vind ik.
1: Dat is toch vrij last minute, ja, vind ik. Robbie uit Dilsen zegt, het ligt eraan waar je naartoe gaat. Bijvoorbeeld ben dit jaar in april naar Canada geweest. Dat is toch al geboekt in augustus vorig jaar. Maar ja, in september Creta, dat was pas last minute in mei geboekt natuurlijk.
0: Ja, dat begrijp ik allemaal wel.
1: Zo
0: ja,
1: gaat het natuurlijk allemaal. Dus de meningen zijn duidelijk wel een beetje verdeeld.
0: Hoe is dat eigenlijk bij jou? Hoe plan jij je vakanties in? Ben jij echt iemand die al maanden op voorhand alle vakantiebrochures uitpluist? Of hoe werkt dat?
1: Wat denk je?
0: Ik denk dat jij iemand zei, very last minute.
1: Ik ben normaal gezien wel echt last minute. Ja, klopt. Ik ben een last minute boeker. Tenzij als het zo... In de zomer gaan we vaak met vrienden naar een huisje.
0: Ja, dan gaat dat niet, hè.
1: Dat moet je wel wat op voorhand plannen. Anders ja, heb je alleen de dure en hele brakke huizen die nog over zijn.
0: Ja.
1: Dus dat doe ik wel goed op voorhand. Maar zo citytripjes en zo vrij last minute allemaal. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind dat ook leuk. Dan heb je de vrijheid om te weten, ik ga daar of daar naartoe. En ik zie aan jouw ogen al dat jij weer helemaal het tegenovergestelde bent.
0: Zou ik niet durven zeggen. Ga nog verschieten van mij, hè.
1: Is het waar?
0: Ja. Nee, de schoolvakanties, die boek ik uiteraard wel op voorhand. Omdat dan, ja, alles is ook duurder. Dus die tickets, dat moet ik allemaal al wel op voorhand hebben. Maar citytrip, zoals je zegt en zo, dat is toch redelijk last minute.
1: Maar zou dat
0: of weekendjes of zo.
1: Zou het kunnen dat je nu zegt, ah, wel, ik heb zin om vrijdag naar pakweg Parijs te gaan, ik ga een weekend gaan.
0: Ja, maar in mijn geval gaat dat nooit, want ik werk elk weekend. Maar mocht ik eens een vrij weekend hebben, oh, fantastisch. Ja, dan zou ik dat doen.
1: Last minute beslissen van, we gaan gewoon
0: ja,
1: weg.
0: Ja, dan boek ik dat nu.
1: Zalig.
0: Ja.

0: Hansen-broertjes die hingen denk ik op veel slaapkamermuren in de jaren 90.
1: Nou, dat is nogthans nooit mijn ding geweest.
0: Ja, bij mijn zus hingen ze wel op de muren.
1: Serieus?
0: Ze was daar een beetje verliefd op, ja. Ze was
1: en welke van de... Er waren drie jongens, hè?
0: Er waren drie jongens. Ik denk degene met het langste haar. Daar was het zotste van. Hansen en Mbap. Zometeen Earth, Wind and Fire in september. En gaan we het ook hebben over een ja-nee-vraag uit de tafel van Gert natuurlijk. Veronique, stel. Ja. Ik weet, je hebt mij voor mijn verjaardag prachtige Lego-bloemen cadeau gedaan en een mooie vaas. Stel, ik kom bij jou thuis en ik neem als cadeau diezelfde vaas terug mee. Of datzelfde Lego-pakket.
1: Ja, dat is al helemaal in neergestoken. Wat heb ik daar nu aan?
0: Wat zou jij ervan vinden als je een cadeau krijgt dat je zelf aan iemand geschonken hebt?
1: Ik zou een keer goed lachen.
0: Een keer goed lachen?
1: Ja.
0: Het is exact wat er in het Britse koningshuis aan het gebeuren is. Je hoort zo meteen wat en met wie en wat de tafel van Gert ermee te maken heeft.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
7: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg, hebt u hier komisch? Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is louche.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het goed hebt van een vakman.
14: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
15: Goedemorgen, Bokkie de Rapper hier in deze jingle. En als ik ooit 's morgens wakker geraak, dan luister ik naar Staub met Phil.

0: Savage Garden. Truly, madly, deeply. 7:15 ondertussen. En dan hebben we het elke ochtend over een ja-nee-vraag uit de tafel van Gert. Was je vergeten dat we de ja-nee-vraag
1: doen? Ik was aan het wachten op mijn jingeltje.
0: Ah, op jou.
1: Ik denk, waar is mijn jingeltje van een ja-nee-vraag?
0: Op de trompetjes van de tafel van Gert natuurlijk.
1: Nee, gisteren ging het over een gehandtekend exemplaar van het kinderboek The Bench van Meghan Markle. Dat werd vorige week even te koop aangeboden op de veilingswebsite eBay. En dat voor maar liefst €20.000. Nu, geruchten doen de ronde dat de Britse prinses Eugenie daar de verkoper van is.
0: Ja, en dat bracht ons eigenlijk bij de leuke ja-nee-vraag. Heb je ooit al een

0: gekregen cadeau verkocht of doorgegeven? Want je kent dat misschien wel, het idee dat je ergens staat, dat je een cadeau uitpakt en dat je denkt, dat ken ik van ergens. Dat heb ik ooit in mijn leven al eens teruggezien. En dat is dus op dit moment blijkbaar aan het gebeuren in het Britse Koningshuis eigenlijk. Met de kijkers gisteren was het bijna 50-50.
1: Ja,
0: hè?
1: Ik vind dat een hele rare reactie. Maar 57% heeft al eens een gekregen cadeau verkocht of doorgegeven. 43 deed dat zogezegd nog nooit.
0: Ik denk dat dat zogezegd, je zegt het heel goed. Gisteren zaten onder andere Elodie Gabias en de reporter Michiel Vos aan tafel en die zei daar dit over.
2: Als je iets organiseert thuis, dan komen ze af met flessen rosé en wijn en ik vind dat echt niet lekker. En als ik dan ergens word uitgenodigd, dan pak ik diezelfde fles mee.
3: Mijn vader is na scheiding hertrouwd met een vrouw, die gaf mij een geschiedenisboek en een jaar later heb ik dat gewoon teruggegeven, niet wetende dat het haar cadeau was. Dat was heel pijnlijk. Het was heel pijnlijk. Mijn vader zei, wat dan? Hoe kan je? Nou, dat was een moeilijk gesprek.
0: Oh, je stiefmoeder.
1: Maar dat is ook meteen duidelijk dan, hè?
0: Dat moet heel pijnlijk zijn. Maar ik denk dat heeft toch bijna iedereen dat er niet al is voorgaat.
1: Natuurlijk. Allee, kom.
0: Laat het eens weten. Heb je ooit al een gekregen cadeau doorgegeven of opnieuw cadeau gedaan? Of misschien nog erger, heb je dat verkocht? Dat zou ik nog erger vinden eigenlijk.
1: Dat zou ik echt gemeen vinden.
0: Stel je dat voor, dat je dat ziet.
1: Maar wow, het kan, hè. Laat het eens even weten in de app. Ik ben heel benieuwd wel.
0: Ik denk dat er heel veel goede verhalen gaan binnenkomen. Heb jij dat ooit al voorgehad?
1: Ik ga dat eens vertellen.
0: Ja, dus.
1: Na 7 uur.
0: Wat voor een ook ooit al heeft voorgehad met een gegeven cadeau, dat hoor je na 7 uur.

0: Dat is de cadeau in natura, denk ik, van ons Tina Turner. Steamy Windows.
1: En die geef ik niet terug, hè.
0: Cadeaus die jij ooit gekregen hebt. Heb je die ooit al cadeau gegeven aan iemand anders? Je kent dat misschien wel, een fles wijn die je cadeau krijgt bij een etentje. En je geeft die dan cadeau aan iemand anders.
1: Of misschien zelfs doorverkocht.
0: Doorverkopen met juwelen en ringen en wat is het allemaal?
1: Laat van alles zijn.
0: Laat het even weten in de nostalgie. Heb je dat ooit al gedaan, een cadeau dat je gekregen hebt, ook aan iemand anders doorgegeven?
1: We hebben er al hele goeie in de app hier, vind ik.
0: Ja, maar we gaan ze pas vertellen. Na 7 uur natuurlijk. Ondertussen zit iedereen van onze ploeg te knikken dat ze dat allemaal gedaan hebben.
1: Maar natuurlijk.
0: Ik denk dat iedereen dat al gedaan
1: maar
0: heeft.
1: Maar natuurlijk.
0: Laat jouw verhaal even komen in de nostalgie app. En zometeen na Billy Ocean hoor jij welk cadeau Veronique de Kok ooit cadeau heeft gedaan dat ze van iemand anders gekregen had.
2: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
3: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
3: Info op telenet.be.
4: En wel, ik ga eens gaan kijken.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken op het wijnfestival.
6: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
7: Oh, dan de die. En de die?
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: En de deze.
6: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
9: Ramen, deuren, veranda's?
10: Reinaars Aluminium.
11: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
12: Hey, ik ben Piet.
13: En ik ben Ruben.
12: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
14: Gordijnland.
13: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
12: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
15: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
12: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
15: Kijk op gordijnland.be. Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. 7:02. Goedemorgen. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, parkings die je pas kan verlaten als je negatief blaast of alcohol, daar gaat het over.
16: Ja, mobiliteit, minister Krukke, die wil die vanaf volgend jaar installeren. In Hasselt en Limburg opent dit jaar nog de eerste zogenaamde alcoholpoort op een parkeerterrein met hulp van verkeersinstituut FIAS. Naar het voorbeeld van Zweden, waar je die alcoholgates vindt aan de uitritten van havens en industrieterreinen. Voorbije zomer testte Rock Werchter de alcoholpoortjes alles uit. Wie positief blies, kreeg geen boete, maar mocht de parking uiteraard niet verlaten. In de Verenigde Staten mag iedereen belastingvrije rode diesel tanken of kopen. Dat besliste president Trump. De brandstof is normaal gezien bedoeld voor landbouwmachines en andere voertuigen die niet op de openbare weg rijden. Trump komt met de maatregelen op een moment dat de brandstofprijzen in de VS sterk stijgen. Uiteraard door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Maar het is ook een tactische beslissing van Trump. Want enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn Republikeinse partij er in de peilingen heel slecht voor. Sport. In de Nations League voetbal verloren onze Rode Duivels gisteravond van Frankrijk met 4-1 in het Stade de France in Parijs. Onze Duivels kwamen nogthans op voorsprong in de eerste helft na een knap doelpunt van Luki Bakio, maar in de tweede helft speelden de Fransen veel te sterk, zeker na de wissels van bondscoach Zidane. Kwartier voor tijd scoorde Doué de 1-1 en dan ging het snel. Cherki en twee keer Olysee legden de 4-1 eindstand vast. In de stand zakken de Rode Duivels naar de derde plaats na de 3-1 zege van Italië tegen Turkije. Volgende wedstrijd in de Nations Nations League is. Op donderdag 12 november dan spelen de Duivels in en tegen Turkije.
2: Nostalgie weer.
16: Na het optrekken van de plaatselijke nevel of mist genieten we opnieuw van een zonnige herfstdag bij 70 graden aan zee tot 23 elders. Morgen eerst brede opklaringen, in de late namiddag meer wolken vanuit het westen met regen of buien en maximaal rond 22 graden. Donderdag wisselvallig met opklaringen en buien bij een frissere 15 graden. Donderdag meer uitleg misschien straks bij Erwin. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
1: Wij zijn
14: nostalgie.
2: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
17: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen, het is alweer dinsdag. Een nieuwe week die is volop bezig en de muziek staat alvast goed. Hè. De ogen misschien nog half dicht, maar de goesting die staat al op 10. Welkom bij Nostalgie. Dinsdag kan beginnen. We are music.

0: Jamaica en Via Play is altijd een heel mooi moment. Net voor we moeten beginnen praten. Graait Veronique de Kok haar bril van de desk.
1: Och jongen.
0: Uit angst om de lettertjes niet te kunnen lezen.
1: Wacht als jij zo oud bent. Slotneus. Zat. Goedemorgen iedereen. Het is 7:04. Je bent al wakker, dat zie ik aan de berichtjes in onze app natuurlijk. En vooral heel welkom in onze gezellige club. Allee, gezellig totdat de Sander zijn mond opneemt natuurlijk.
0: Ik kan er ook niet aan doen dat jij een leesbril nodig hebt. Hè?
1: Och, ja. Jongen, ik ben klaar om aan diverse dinsdag te beginnen. Ik stel voor dat we die gewoon aanvallen met de beste hits die hier altijd hoort. En naast de goede muziek heb je vandaag natuurlijk ook weer nieuwe kansen om die drie van nostalgie te ontmaskeren. Want wie zijn nu die drie bekende stemmen? Vandaag weer nieuwe kansen, maar gisteren zijn er al heel veel namen genoemd.
0: Ja, er is nog niemand geraden natuurlijk. Alle foute antwoorden, die kan je trouwens terugvinden op onze website nostalgie.be. En straks om 7:30 heb je opnieuw een kans om te gokken. Als je het denkt te weten, stuur dan nu al Ik Weet Het in de Nostalgie-app. Je kan maar gokken, denk ik dan. Je kan maar een kans wagen. En dan heb je misschien wel 5000 euro die jouw richting uit kan komen. Mannetjes, laat dat even bezinken. 5000 euro.
1: Maar ik vind het gewoon heel frustrerend, omdat je dan een naam in je hoofd hebt, zo overtuigd bent en dan... Ah nee, dat is het niet.
0: Ja, snap ik. Damn. Snap ik. Maar ik zal toch een gokje proberen wagen. Als je denkt het te weten, stuur Ik Weet Het in de Nostalgie-app. En dan kan die 5000 euro...
1: Daar kan je wel wat mee doen, hè?
0: Daar kan je heel veel mee doen. Dan kan die jouw kant op komen. Over cadeautjes gesproken, daar ging het gisteren ook over aan de tafel van ons Gertje.
1: Ja, een van de ja-nee-vragen was, hebben jullie ooit al eens een gekregen cadeau verkocht of terug doorgegeven? Nu zijn heel veel verhalen in de app gekomen, hè?
0: Ja, inderdaad. Christa uit Assen zegt, ik zelf niet, maar mijn mama wel. Ze had een flesje parfum van iemand gekregen en aan dezelfde persoon teruggegeven als die verjaardag. Klinkt als iets dat ze bewust gedaan heeft.
1: Frederike uit Berlaren die zegt, ik heb het al gedaan met flessen drank. Als ik een fles drank kreeg dat ik echt niet lustte, dan gaf ik die fles gewoon door aan iemand anders. En Silke uit Buggenhout die stuurt, we hebben een running gag in de vriendengroep. Er is een buttplug die rondgaat binnen de groep. Elke 2-3 jaar wordt die gewoon doorgegeven aan de vrienden.
0: Dus wacht.
1: Oké dan.
0: Er is daar een buttplug.
1: Ja, ik hoop nog in een verpakking.
0: Ah, maar ik hoop het ook, want anders gaan die ziektes ook daar rond door natuurlijk, en die infecties. En Koen uit Bornem die stuurt ook dit.
2: Ik heb ooit gele koplampen gehad van mijn broer. En 20 jaar later heb ik ze teruggegeven met kerstmis.
0: Een cadeau.
1: Wacht,
0: met...
1: gele koplampen als in voor een auto? Of,
0: Ik denk het wel.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ik hoop het. En 20 jaar tussen vind ik wel zeer veel dedication. Veronique, heb jij ooit, ja, ik kan het eigenlijk al raden, een cadeau... Ja, ik zie hier al het bordje omhoog gaan.
1: Maar allee, tuurlijk, iedereen toch?
0: Ik zeg ook ja, en onze producer heeft dat nog...
1: Die zegt nee!
0: Die wordt misschien niet veel uitgenodigd, die kan niet veel cadeaus geven. Veronique, vertel.
1: Maar ik doe dat eigenlijk regelmatig. Maar ja, je krijgt toch effectief met etentjes altijd flessen en pakketten met flessen en glazen en wat is het allemaal. En ik heb ene keer heel gênant gehad. Bijna gênant. Dus ik sta voor die deur met een pakket in mijn hand, voordat we bij mensen, mijn vrienden moesten gaan
0: eten. Klaar om het af te geven.
1: Ja, om het af te geven. En ik had al gebeld. En ik zie nog net op tijd dat er een kaartje aan hing. Dus ik heb nog net op tijd dat kaartje kunnen wegtrekken.
0: En wat stond er op dat kaartje?
1: Ja, weet ik veel. Dat weet ik niet meer.
0: Het was dus
1: van mevrouw en meneer X.
0: Je vertelt dat het bij exact dezelfde mensen was.
1: Dat was bij exact dezelfde mensen.
0: Dat maakt het nog 10 keer erger.
1: Ja, dat was echt wel erg. Ja,
0: en ze hebben het niet gemerkt uiteindelijk.
1: Dat weet ik niet. Ze hebben er niks van gezegd in ieder geval.
0: Heb je mij ooit al een cadeau gegeven dat je eigenlijk had gekregen van iemand?
1: Dat kan ik nu niet aan uw neus hangen. Jij weet dat niet, dus ik laat het voor wat het is.
0: Allee, bon. Als je ooit een cadeau krijgt van Veronique de Kok, even checken of het geen recycle cadeau is.
1: Wat een gekaartje dan hangt.

0: bij Nostalgie.
1: Hoor je meer muziek en alleen de grootste hits.
2: Oh, fantastisch.
1: Nostalgie.
3: One ticket, please. Loud and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's a...

0: Let the music play. Dat gaan we weer zeker doen. Zij Sonja uit Hoogstraten die stuurt ook nog. Mannekes met Barry White is mijn dinsdag meteen goed zalige muziek weer deze ochtend. Dat is een feit, hè. En niet alleen deze ochtend. Straks hebben ook Alexandra Potvin en Marcia Barodi uiteraard ook weer de beste muziek voor tijdens die werkuren.
1: Zometeen nog eens horen bij Erwin wat de werkdag brengt. Maar eerst...
2: De drie van nostalgie.
1: Moeten we toch nog eens hebben over die drie... van nostalgie.
0: Ja, dus drie bekende Vlamingen hebben elk een woord ingesproken. En jullie moeten nu raden over wie dat gaat. En dan kan je maar liefst 5000 euro mee winnen.
1: Maar 5000 euro gewoon zo, huppakee, op een dinsdag.
0: Goh, dat zou wel plezant mee.
1: Op je rekening,
0: welkom zijn.
1: Op je rekening gestort.
0: Ja, zo.
1: Dat zou toch fantastisch zijn. Het enige wat je moet doen, is dus goed luisteren naar die drie stemmen. Ik zal ze nog eens laten horen. Veronique, ben je er klaar voor?
0: Ja, gewoon goed luisteren. Hè?
1: Je moet dus even denken, welke drie bekende Vlamingen hoor je hier?
3: Wij
0: zijn
4: nostalgie.
0: Ja, ja.
1: Ik heb wel drie namen in mijn hoofd, maar bon.
0: Ja, ik ook, maar ik had er gisteren ook en er zijn er al twee van genoemd en dat is het niet. Dus ja, ik kan terug beginnen. Hè.
1: Ik heb denk ik wel drie goede namen, maar bon, ik mag niet meedoen.
0: Ik ook niet, hè.
1: Als
0: Allee,
1: jij nu ook drie namen hebt, je moet soms gewoon je buikgevoel volgen. Stuur dan nu, ik weet het, heel simpel, drie woorden, in die nostalgie heb. Ik weet het. En misschien kan jij zo meteen om 19:30, mannetjes... 5000 euro winnen. Stel je dat een keer voor. 5000 euro. Gewoon op een dinsdag.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
6: Oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kun je er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Schat, ik zie je graag.
9: Ja, maar...
8: Maar nee, geen maar.
9: Oh.
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Een Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
11: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
12: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig... om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak... maar lege bussen slagroom wel... Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
13: Van plastic, metaal of drankkarton.
12: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
14: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
17: Mmm, peren.
16: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
17: Kom, we peren hem.
16: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
18: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net.
19: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
18: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. De teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
19: Oh, dat moet ik hebben.
18: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blij met uw batterij.be.
9: Enagreen.
18: Energie rebellie.
2: De successen van getalenteerde ondernemers vieren. Zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren. Politieke toespraken ontcijferen. Duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
7: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Vima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Vima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Vima, gegarandeerd plezier.
6: Goedemorgen.
3: Herbert Vlak hier. En als hoofdinspecteur van In heb ik na onderzoek ontdekt dat de ochtendshow van Veronique en Sander wel echt de warmste van Vlaanderen is. Dus daar gaan we mee voort.

0: Nog even heb je tijd om Ik weet het te sturen in de nostalgie-app. Drie woorden die jou misschien wel 5000 euro kunnen opleveren. Herken jij die drie stemmen? De drie van nostalgie, die drie bekende Vlamingen. Stuur dan nu Ik weet het in de nostalgie-app. Om 7:30 gaan we opnieuw raden. Maar eerst de man die alles weet over de weerkaarten dan.
1: Het weer met Erwin.
2: Dag Erwin, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, dag Veronique. Veronique, voor ik over het weer begin, mijn weerkaarten, de krant lezen, dat gebeurt ook allemaal met een bril. Zo abnormaal is dat dus niet.
2: Voilà,
3: dus,
2: Sander, heb je dat
3: Sander,
2: gehoord?
3: Ja, zo lachen met je collega, dat is toch niet proper.
0: Ja, voor de mensen die het misschien niet gehoord hebben, ik heb daarnet gelachen omdat Veronique ook telkens, als we moeten beginnen praten, echt zo met een soort agressiviteit, die bril van tafel graait, haar leesbril om de lettertjes te kunnen lezen. Heb jij ook dan echt een dikke bril, Erwin, of hoe zit dat?
3: Ik heb, ik denk, 10 verschillende brillen.
2: Ik
3: verlies die constant overal. En om toch maar altijd eentje bij me te hebben...
2: En wel, ik snap dat 10. Volledig. In elke handtas, in de auto, in de keuken, in de slaapkamer. Ik heb dat ook. Overal ligt zo'n brilletje.
0: Allee, het is te hopen, Erwin, dat je dan een brilletje vindt om eens naar de weerkaarten van vandaag te kijken. Hè?
3: Ja, die heb ik nu opgezet. Het gaat lukken.
2: Wat voor weer mogen we dan verwachten vandaag? Vertel.
3: Het gekende scenario van morgen, eerst het ochtendgrijs wegwerken en dan vanmiddag genieten van zon en wolken bij 22 graden. Het ochtendgrijs is nu vooral hardnekkig in West- en Oost-Vlaanderen, maar lost dus straks op. En genieten moeten we echt doen, want ja, het zou wel eens de echte allerlaatste nazomerdag kunnen zijn.
2: Oh, dat vind ik al minder zo, hè? Dus dat wil zeggen, de komende dagen, ik durf het bijna niet te vragen, dan is het wat frisser of regenachtiger?
3: Ja, een beetje herfst, Veronique. Ja, morgen, het is een overgangsdag, valt eigenlijk nog mee. Blijft in elk geval warm tot 22 graden. Met zelfs af en toe nog een beetje zon. Het is pas morgen laat middag en avond dat de hemel dan volledig dicht trekt. Maar we eindigen de dag morgen met regen. En dan zijn we vertrokken, hè, voor enkele herfstdagen met af en toe regen. Maar wat nog het meest opvalt, en daar gaat Veronique echt niet blij mee zijn, dat zijn de temperaturen die krijgen een serieuze tik. Morgenmiddag en vrijdag wordt het maximaal 13 tot 14 graden.
2: Oké, die bil ik ook. Pas op, oké.
3: Ja.
2: Komt dichterbij, Erwin.
0: Ik hoor hem al. Ik hoor hem hier al. Hoppakee.
4: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
5: Van 6 tot 9, sta op.

0: Dag 2 in die zoektocht naar de 3 van nostalgie. Stuur nu Ik weet het in onze nostalgie-app. Als jij de 3 bekende stemmen natuurlijk denkt te herkennen, dan mag je zo meteen meespelen en een gok wagen. Naar de hoofdpunten uit het nieuws natuurlijk met Bart. In het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag kreeg een record aantal meldingen.
1: Meer dan 1500 vorig jaar. Dat zijn er 130 per dag en 60% meer dan in 2024. Mensen melden vooral ongewenst seksueel gedrag, maar ook psychisch geweld. Bijvoorbeeld op school, bij de sportclub en op het werk. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. Nieuwe kunstroof in Frankrijk, in de buurt van Lyon, stalen dieven een waardevol boek van de Spaanse kunstenaars Dalí uit een privémuseum. Ook vorige maand braken onbekenden in een museum aan de Côte d'Azur en gingen lopen met de 4 schilderijen van Renoir. En zo'n jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs.
2: De kroonjuwelen, daar moeten ze altijd afblijven.
3: De 3 van nostalgie.
0: Voilà, het is zover, hè. We gaan weer gokken. Tenminste, dat gaat Jelle doen uit Ereburgum. Goedemorgen, Jelle.
4: Goedemorgen, Veronique. Zeg. Goedemorgen, Sander.
2: Helaba.
0: Hey, hoe zeker ben jij van jouw gok zometeen?
4: Laten we zeggen 50%.
0: Oeh!
4: 50.
0: Wat wil je zeggen? 1 op 3?
4: Als ik van één persoon 50% zeker ben, van de andere ben ik zo goed als 100% zeker. Oh, en de andere is nog een twijfel.
2: En van wie ben je zo goed als 100% zeker? Kan je dat al zeggen?
4: De tweede stem.
2: Oké.
0: Okay. Amai.
2: Jelle, we gaan nog één keer luisteren naar de 3 van nostalgie.
5: Wij zijn
6: nostalgie.
2: Dan is het nu aan jou, Jelle. Wie zijn de 3 van nostalgie?
4: Ik denk Lotte van Wezenmaal, Jolien Roets en Koen de Graven.
2: En van wie ben je nu 100% zeker, Jelle?
0: Ja, die tweede stem zijn.
4: Jolien Roets.
2: Oké.
0: Okay. Oh my god.
2: Is dit het moment waarop de eerste stem geraden wordt? We gaan eens luisteren naar de jury.
3: Je hebt 0 stemmen
0: juist. Oh my god.
3: Ah.
0: Leo.
2: Kak. Sorry.
0: Jammer nu.
2: Ik mag geen kaka zeggen op de radio.
0: Ik zie hoe zeker dat je kan zijn. Hè? Oh, hoe erg is dit nu toch, Jelle?
4: Ja. Ja, geen probleem. We kunnen dat proberen natuurlijk.
2: Jelle, ik zou zeggen, wel blijven volhouden. Blijven meespelen, blijven raden. Want ja, die 5000 euro, die is wel een paar gokjes waard, denk ik.
0: Ja. Terug van scratch.
2: Om 8:30 een nieuwe kans.
0: Oh my god.
3: Herken jij wel de 3 van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee. En win 5000 euro. We are
2: music. Dat is niet goed voor mijn bloeddruk,
0: nee,
2: dit spel.
0: Nee, ik ook niet. Ik krijg daar altijd even zo'n piek van.
2: Gelukkig is er wat muziek om dat te verzachten. Wat dacht je met een mega-hit van Michael Jackson? Thriller bij nostalgie.
0: Ja. Nostalgie. Dat is nog wat olie op het vuur gooien.

0: Dat lach eens.
1: Bijna zo vettig als de lach van Veronique de Kok. Als er weer een vieze mop wordt verteld.
0: Oh, dan wel, ja.
1: Zometeen gaan we weer quizzen natuurlijk.
0: Zometeen, we gaan nu quizzen, denk ik. Hè?
1: Nee, om 7:15 gaan we quizzen, Veronique. Je moet naar de klok kijken natuurlijk.
0: Ja, sorry, ik was de vraagjes al aan het voorbereiden. Ik vind dit zo leuk. Maar die ik probeer quiz... altijd zelf ook zo. Ga ik dat weten, dat antwoord?
1: De quiz van je leven komt er zometeen weer aan natuurlijk. Om 7:15, waarmee je shopbudget bij de Fashion Store kan winnen vanaf vandaag. Veronique, jij als fashion icon, wat zou jij zo aanraden voor de komende maanden om te kopen met dat shopbudget voor de winter, om eenmaal in te zijn?
0: De dingen die nu vooral in zijn, dat zijn zo de barrel jeans. Dat zijn zo met die gebogen zijkanten. Zo, voor op een paard te zitten. Want jij kijkt precies zoals een koen aan een trein nu.
1: Ja, een jeans om op een paard te zitten.
0: Ja, zo, met die zijkanten. Een barrel jeans heet dat. En dan een oversized blazer. Maar dan de kleuren van de winter. Hè. Het bruin blijft erin, het bordeaux blijft erin. Dus hangt die kast maar al vol.
1: Allee, als jij...
0: Die Sander, echt, je moet zijn een blik zien. Die hoort letterlijk in Keulen donderen.
1: Als jij er wel uitzien alsof je op een manege werkt, dan kan je dat dus binnenkort doen met het shopbudget bij de Fashion Store. Wil je meespelen met de quiz van je leven? Dan moet je nu je geboortejaar doorsturen in de Nostalgie-app. Gewoon jouw geboortejaar en wie weet speel jij straks wel mee met die quiz van je leven.
2: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De Nostalgie 80s en 90s Party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De Nostalgie 80s en 90s Party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.

0: en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
0: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Lekker, echt lekker.
3: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
4: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
3: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
4: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
3: Ramen, deuren, veranda's? Reinaerts
4: Aluminium. Vind je vakman op reinaerts.be.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
6: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina, ja aan je dromen.
7: En, wat gaan we vandaag doen?
8: De badkamer renoveren!
7: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
9: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
7: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
9: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
8: Yay!
3: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
10: Jan van Loveren hier en ik heb het even gefactcheckt. Opstaan met Veronique de Kok is echt wel de beste

0: De plaat. Natuurlijk altijd zo bij nostalgie. De grootste hits die serveren bij jou op jouw ochtendbordje. De Fine Young Cannibals bijvoorbeeld met She Drives Me Crazy. Ook zo lekker meezingen. Maar eerst gaan we quizzen.
1: De quiz van je leven.
2: En dat doen we vanochtend met Ilse uit Gent. Goedemorgen, Ilse.
3: Goedemorgen, Veronique en Sander.
2: Wat was jij momenteel nog aan het doen?
3: Ik was eigenlijk nog aan de ontbijttafel. Ik was nog een kommetje haver met nootjes aan het eten.
2: Oh, lekker.
0: Dat is, dat is zo mijn ding niet.
2: Oh, dankjewel.
0: Ik ben meer van de boterham met choco, Ilse. Maar kijk, ieder zijn een meug.
3: Dat kan ook lekker zijn.
0: Ieder zijn een meug, zeggen we Sinterklaas.
2: Zeg, Ilse, je kan zo meteen geld winnen. Heel veel geld winnen. Om kleren te gaan shoppen. Bijvoorbeeld zo'n barrel jeans, zoals ik daar straks zei. Ken jij dan een barrel jeans?
3: Ja, ik heb er ook zo in hangen, hoor, in de kast.
2: Wat was het, Sander? Je werkt, van Ander.
0: Jij werkt ook op een manege dan, Ilse, of hoe zit dat?
3: Nee, in de verte niet. Nee.
2: Oh, je kan er nog een aantal gaan bijkopen misschien met al dat shopbudget. Maar Sander, ligt nog eerst nog even uit, wat moet ze precies gaan doen?
0: Wel, Ilse, tussen de havermout en de noten door krijg jij 3 vragen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord score je de shop te goed om kleren te gaan kopen. Heb je 1 vraag juist, win je 100 euro. 2 juiste antwoorden, dat levert jou 200 euro op, maar 3 juiste antwoorden levert jou meteen 400 euro op. Per vraag krijg je 5 seconden bedenktijd. Dan lijkt me dat allemaal duidelijk, Ilse.
3: Ja, dat is helemaal duidelijk.
2: Alright, dan gaan we meteen beginnen. Ilse, je bent geboren in 1983, dus jouw eerste vraag die komt daaruit. In 1983 werd de baas van een groot Nederlands biermerk ontvoerd, samen met zijn chauffeur. 35 miljoen gulden werd er betaald, maar uiteindelijk moest de politie de man zelf bevrijden. Hoe heette die man die zijn achternaam schonk aan het bekendste Nederlandse biertje?
3: Heineken?
0: Het bekendste Nederlandse biertje, dat is Heineken. Inderdaad, was de ontvoering van Freddy Heineken. Helemaal juist.
2: Het klonk een beetje twijfelachtig, hè?
3: Ja, klopt. Ik ken niet zoveel van bier.
2: Wel, zeer goed gedaan. We gaan meteen naar vraag 2. Daarvoor gaan we naar 1993. Op 31 augustus dat jaar hoorden we voor het eerst deze tune op VTM. Ik hoor een... Het was de doorbraakserie voor onder meer Kurt Rogiers en Veerle Baters. Maar van welke serie is er een fictief kustplaatje dat je hier in de intro hoorde?
3: Dat is Wittekerke.
0: Wittekerke.
3: Ja.
0: De fictieve kustplaats die we op VTM konden volgen, dat was inderdaad Wittekerke. 200 euro al binnen.
2: Ja.
0: Goed bezig, Ilse. Goed bezig.
2: Nog 1 vraag, Ilse, om het te verdubbelen. Dus let goed op. Een vraag uit 2003 is het dan. Toen scoorde deze Ras Entertainer een megahit. Maar welke Britse popster hoorde hier? Feel.
3: Dat is Robbie Williams.
0: Dat is Robbie Williams, zegt ze met zeer veel zekerheid in de stem. 400 euro aan barrel jeans zou wel zijn.
2: Kijk, goed gedaan. Je gaat voor 400 euro gaan shoppen. God, er gaan heel veel nieuwe dingen in jouw kleerkast eindigen, denk ik.
3: En in die van de dochter, denk ik.
2: Oh, nog beter. Zien een keer. Iedereen komt er goed uit.
0: Barrel jeans voor iedereen. Hoppakee.
3: Ja.
2: Welkom in onze club. Hè. Salutjes, hè.
3: Dankjewel,
4: dag. Morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.

0: vind dat altijd zo plezant, die quiz van je leven, elke ochtend spelen.
1: Ik ook. Ik probeer altijd zelf te gokken of ik die antwoorden weet of niet.
0: Je bent je aan het voorbereiden voor de slimste mens natuurlijk.
1: Uiteraard.
0: Dat snap ik allemaal. Na 8 uur hoor je nog waar Erik van Looy onze verofoon heeft doen belanden. Kan je weer gokken op de 3 van Nostalgie en hoor je deze mevrouw passeren.
2: Straks bij Sta op met Veronique de Kok.
1: Ja, ja, onze J-Lo, dat is voor na 8 uur natuurlijk, hè.
0: Jennifer Lopez, die had ook zo'n iconische groene jurk, hè.
1: Ja, met een decolleté tot een onderrare navel.
0: Die zal dat kan je ook kopen met dat shopbudget van de quiz van je leven.
1: Boah.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de die. En de die?
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de die.
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
5: Medimarket.
6: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
7: Het zijn nu de crazy days bij Medimarket. Profiteer van 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
8: Oh, was dat?
7: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
8: Ik was nog niet klaar!
7: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
9: Kom op straat, iedereen gaat.
7: Waar?
9: De Klimaatmars, zondag 11 oktober 2026 om 14 uur. Brussel Noordstation, de Klimaatmars. Kom op straat, iedereen gaat.
10: Proximus presenteert.
11: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
12: Ja.
11: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
12: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Nee, dat is louche.
10: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
14: Oh, echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
13: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
14: en het bed kopen.
15: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
16: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
17: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
16: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
15: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu open deurdagen.
18: Green. Energie Rebelli.
1: Goedemorgen, het is 3:08. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, er komen parkings die je pas kan verlaten als je negatief blaast op alcohol.
19: Het is een idee van mobiliteitsminister Krukke. Hij wil ze vanaf volgend jaar installeren. In Hasselt in Limburg opent dit jaar nog de eerste zogenaamde alcoholpoort op een parkeerterrein met hulp van verkeersinstituut Vias. Naar het voorbeeld van Zweden waar je die alcoholgates vindt aan de uitritten van havens en industrieterreinen. Voorbije zomer testte Rock Werchter de alcoholpoortjes alles uit. Wie positief blies kreeg geen boete, maar mocht de parking uiteraard niet verlaten. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel zit in de cel voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Die diende een klacht in bij de politie die de zaak nu onderzoekt. Onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's ophing. Daarom doorzocht de gerechtelijke speur dus ook het huis van de kinder- en spoedarts en zijn kantoren. In de Verenigde Staten mag iedereen belastingvrije rode diesel tanken of kopen. Dat besliste president Trump. De brandstof is normaal gezien bedoeld voor landbouwmachines en andere voertuigen die niet op de openbare weg rijden. Trump komt met de maatregel op een moment dat brandstofprijzen in de VS sterk stijgen, uiteraard door die Amerikaanse oorlog tegen Iran. Het is ook een tactische beslissing van Trump, want enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen in de VS staat zijn Republikeinse partij er slecht voor in de peilingen. En in de Nations League voetbal verloren onze Rode Duivels gisteravond van Frankrijk met 4-1 in het Stade de France in Parijs. Onze Duivels kwamen nogthans op voorsprong in de eerste helft na een knap doelpunt van Luke Bakio, maar in de tweede helft speelden de Fransen te sterk. Back. Zeker na de wissels van bondscoach Zidane. Kwartier voor tijd scoorde Doué de 1-1. En dan ging het snel. Cherki en twee keer Olysee legden de 4-1 eindstand vast. In de stand zakken de Rode Duivels naar de derde plaats na de 3-1 zege van Italië tegen Turkije. Volgende wedstrijd in de Nations League is op donderdag 12 november. Dan spelen de Duivels in en tegen Turkije.
2: Nostalgie weer.
19: Eerst nog wat nevel of mist. Daarna genieten we opnieuw van een zonnige herfstdag. 17 graden aan zee tot 23 elders. Morgen eerst brede opklaringen. In de late namiddag meer wolken vanuit het westen. Regen of onweersbuien. Maximaal rond 22 graden. En donderdag wisselvallig met opklaringen en buien bij een frissere 15 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
5: Wij zijn
20: nostalgie.
2: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
21: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen dinsdag, de week die draait al op volle toeren. Wij draaien vrolijk mee. De muziek staat goed, de sfeer zit goed. Alleen die ogen moeten nog een beetje volgen. Zet de radio, maar wat luider, hè.

0: Dominique van Vlederen stuurt topschijf van Simple Pines.
1: Simple Pines? Ja. Wie zijn dat?
0: De Simple Pines, dat zijn de Simple Minds na de show. Dan drinken die al eens een paar Simple Pints, denk ik.
1: Ja.
0: Het is dinsdag voor iedereen, zeg. Love it, laat die weten, wat een topmuziek.
1: Dat is ook zo.
0: Tegen Harry Styles met een portie watermeloen.
1: Goedemorgen. 8 over 8. Hopen klopt jouw ochtend een beetje op wieltjes, hè?
0: Ja, en ondertussen, Veronique Kok, was je met een big smile naar je gsm aan het kijken, want iemand stuurde dat je een leuk truitje aan had.
1: Ja, ik vind dat zelf ook. Dat is een nieuwe collectie. Dat voelt fantastisch zacht aan en ik vind dat leuk met die kleurtjes.
0: Nu zal ik eens voor het eerst in mijn leven een gemeend compliment geven. Ik vind het echt een zeer mooie, ja.
1: Dat is de eerste keer in 1,5 jaar dat jij vindt dat ik iets mooi aan heb.
0: Polo.
1: Amai, dat
0: is het
1: veel.
0: Zal ik het polo noemen of zo?
1: Echt waar.
0: Ik vind het prachtig. En dan vraag ik
1: dat
0: me
1: van... Dat is toch mooi.
0: Ja, zijn dat de herfstkleuren, zo roze en bruin?
1: Nee, maar polo's zijn enorm in, hè. De polo's met lange mouwen die een beetje oversized zijn, zoals dit. Dat is enorm in. Dus ik ben in.
0: En maar roze en bruin, ik vind het een leuke combinatie ook. Is dat hip-hop?
1: Roze met bruin is een klassieker, hè. Dat doen wij veel.
0: Ja, tuurlijk.
1: Bruin met lichtblauw ook.
0: Ja.
1: Heel mooi.
0: Tuurlijk, ja. Weet ik allemaal natuurlijk. Maar dus kijk, als je hip en cool wil zijn, net als Veronique de Kok, dan moet je een polo dragen natuurlijk.
1: Ja, is toch kei mooi. Maar bon, het is ook vooral dag 2, hè, van de zoektocht naar de 3 van Nostalgie. Het spel waarmee je maar liefst 5000 euro kan winnen.
2: De 3 van Nostalgie.
1: Ja, en mocht het tot nu toe gemist hebben, 3 bekende stemmen, die hebben samen de zin Wij zijn Nostalgie ingesproken. Dus als jij kan raden welke 3 bekende stemmen, welke 3 BV's dit zijn, dan win je die 5000 euro. Meedoen is gewoon heel simpel. Gewoon, ik weet het, in de Nostalgie-app sturen. En dan zit je mee in de pot om een gok te wagen.
0: Ja, ik denk dat veel mensen aan het wachten zijn om te sturen tot er een naam geraden is. Maar ik zou niet wachten. Ik zou je kans nu al wagen. Want ja, je wilt toch niet dat er meer mensen kans maken op die 5000 euro? Het is echt poepsimpel. Gewoon stemmen herkennen. Hoe moeilijk kan het eigenlijk zijn?
1: Ja, Sander, toch blijkbaar moeilijker dan gedacht. Hè? Want gisteren zijn er al heel veel namen gepasseerd, elk uur. Namen, eerlijk gezegd, waarvan ik ook dacht, ah, dat zou wel eens kunnen. Maar bon, allemaal fout natuurlijk. We zijn dus nog geen stap dichter bij het ontmaskeren van die 3. Hè?
0: Ja, wil je trouwens zien welke namen er al gegokt zijn, kan je terecht op onze website, nostalgie.be. Maar de hier aanwezige Veronique de Kok. Ja. Jij bent natuurlijk een expert in het raden van stemmen, toch? Ja, jij bent altijd jurylid bij...
1: Ah, The Masked Singer.
0: The Masked Singer, daar gaat het over.
1: Ja, en daar ben ik echt zeer goed in het stemmen herkennen.
0: Voilà. Dat bracht mij bij het idee, laat ons alvast eens een klein oefeningetje doen.
1: Oh, daar gaan we weer.
0: Ja, ik heb voor jou 3 stemmen verzameld.
1: Uiteraard.
0: En het is aan jou om te raden wie je hoort. De eerste stem is niet echt een stem, maar meer een lach.
1: Ja, dat is de Wart, hè. De Wart Lemmelijn.
0: Wart Lemmelijn, al goed.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook zijn handtekening, ja. Die lach.
0: De tweede is ook een iconische quote. Goed luisteren.
3: Het is gebeurd.
1: Ja, en Erik van Looy.
0: Goh, maar Veronique, goh.
1: Maar, joh.
0: De derde is wel de moeilijkste. Ik ga het zeggen. Goed luisteren, hè.
1: Goedemorgen. Dan ben ik zo.
0: Denk je dat?
1: Ja.
0: We zullen nog eens goed luisteren.
1: Goedemorgen.
0: En jij denkt?
1: De immer efficiënte Veronique de Kok.
0: Zeg helemaal juist 3 op 3. Voilà, zo moeilijk is het. Denk jij nu ook dat je 3 stemmen kan herkennen? And it sounds just like a song. Stuur dan even, ik weet het, in de Nostalgie-app. Want om 8:30 ga opnieuw raden. Ondertussen een portie fruit slaan. It's so wonderful and warm. Ali Harry, take it away. Breathe me.

0: sugar. Ondertussen weten we ook de polo die Veronique de Kok aan heeft, waar ik een compliment over heb gegeven, Veronique. Kan je meekijken op Play. Blijkbaar heet het een rugby shirt.
1: Ja, ja, ik kreeg het ook via WhatsAppjes nu binnen. Ik kreeg nu van de Jelle van de Verraders.
0: Jelle Beekman.
1: Oh, Jelle Beekman. Die stuurt nu net, as we speak, leuke outfit, schat. Ook zonder context is dit zeer Bart de Pauw. Vind ik wel een goeie.
0: Allee, muis, we gaan zo meteen naar wat muziek luisteren, muis. Wat dacht je van Kate Bush en The Whistars met A Brand New Day?
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
3: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet.
4: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Wij zijn tevreden over uw werk.
9: Maar?
10: Nee, geen maar.
9: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
13: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
15: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
16: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
17: 30 ideeën voor pastaschotels
16: in Libelle Lekker naar
17: de 5 beste beleggingen van het moment
16: in Trends of naar
17: Belgische politiek achter de schermen
16: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
18: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
19: Goedemorgen, Willy Sommers hier. S'avonds zorg ik voor de ambiance op het podium, maar 's ochtends is het altijd feest bij Sta Op met

0: Goed voor de conditie, Kate Bush en Running Up That Hill. Zometeen Boyzone en Love Me For A Reason. En die mannen van Boyzone die brachten mij wel bij een onderwerp waar we het net al over hadden. De mode.
1: De mode? Ja, vind je dat mooi wat die droegen?
0: Maar ik wou zeggen dat ik eerst en vooral jou een compliment heb gegeven daarnet.
1: Voor het eerst in onze gezamenlijke carrière. Hè?
0: Dus jij hebt een soort rugby-shirt aan, heet het blijkbaar. Een polo.
1: Ja, een polo met lange mouwen. Met strepen.
0: Met roze en bruin.
1: Ja.
0: En ik vind dat mooi.
1: Wel, dankjewel, Sander.
0: En ik dacht, ik ga eens opzoeken wat de boys van Boyzone in de jaren 90 droegen.
1: Ja, dat was dan iets, hè.
0: En dat vind ik lelijk, want die droegen...
1: Dat was dat, vertel.
0: Witte hemden met een debardardeur erover.
1: Een gilet dus.
0: Ja, een debardardeurtje.
1: Een gilet, ja.
0: Lelijk, mannetjes. Hoe komt dat nu? Dat waren sekssymbolen in de jaren 90. Iedereen was daar zot van en dan droegen die dat. Veronique, leg het mij uit. Hoe kwam het dat die in de jaren 90 dat droeg?
1: Jij was nog niet geboren.
0: Maar probeer
1: je begrijpt het niet.
0: Probeer het mij uit te leggen.
1: Alles was toen fout, maar op dat moment voelde dat heel graaf aan.
0: Op dat moment?
1: Mm-hmm.
0: Zou jij nu nog voor een man vallen met een wit hemd en een debardardeur?
1: Een gilet, zat er.
0: Een wit hemd en een debardardeur?
1: Nee. Die debardeur die vliegt al uit. En de rest ook.
0: Ik denk dat er veel tienermeisjes daarvan gedroomd hebben om dat met Boyzone te doen. De debardeurs uit, de witte hemden uit. En de rest gaan we tot de verbeelding laten spreken. Love Me For A Reason. Het is ook wel een beetje een seksplaat, hè. En dat om 4 voor 8:30, jongens.

0: Wie zijn nu eigenlijk die drie van nostalgie? Ik vind het mega frustrerend. Misschien wordt het zo meteen wel door jou geraden. Wie weet, kan je 5000 euro winnen? Stuur gewoon Ik weet het in onze nostalgie-app en dan kan je straks meespelen. Maar eerst is het tijd voor de hoofdpunten. Het is 8:55. En Bart, een bekende kinder- en spoedarts van het Universitair Ziekenhuis in Brussel, die zit in de gevangenis.
1: En ik weet waarom. Op verdenking van voyeurisme. Nadat zijn ex-partner verborgen camera's ontdekte in haar slaapkamer. Gerechtelijke speurders pakte de kinder- en spoedarts afgelopen weekend op en de onderzoeksrechter besliste om hem aan te houden. Het parket deed ook meerdere huiszoekingen, onder meer op zijn werkplek in het UZ Brussel. De arts werd onder meer ook voor het BFAS-team, Volksgezondheid en VUB. Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag kreeg een record aantal meldingen, meer dan 1500 vorig jaar. Gemiddeld 130 per dag en 60% meer dan in 2024. Mensen melden vooral ongewenst seksueel gedrag, maar ook psychisch geweld, bijvoorbeeld op school, bij de sportclub of op het werk. Mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. De stijging komt er omdat het meldpunt beter bekend raakt en ook de media berichten al maar vaker over dat grensoverschrijdend gedrag.
2: En het weer, wat wordt dat vandaag? Dat horen we van Erwin. Goedemorgen, Erwin.
3: Goedemorgen. Na het opruimen van nevel en mist wordt het in de loop van de ochtend zonnig met enkele wolken bij 22 graden. En ook morgen komt de zon nog regelmatig tevoorschijn bij zelfs 23 graden. Maar tegen morgenavond en vooral donderdag gaat het dan toch veranderen. Er valt regelmatig regen bij dan nog amper 13 graden.
2: En dan is het weer tijd om onze speurneus boven te halen.
4: De drie van nostalgie.
0: Ja, dit uur is het aan Veerle uit Kemzeke om een gok te wagen. Goedemorgen, Veerle.
5: Goedemorgen.
0: Zeg, 5000 euro. Wat zou jij daarmee van plan zijn?
5: Een reisje.
0: Een reisje? Oké, dat waar.
5: Ja. Costa Rica of zo. Okay. Er zijn veel mooie plaatsen, maar...
0: Okay.
5: Dat is toch wel eentje?
0: Ik denk dat je daar wel mee gaat geraken, ja, met 5000 euro.
2: Ja. Wow. Om naar Costa Rica te gaan, lieve Veerle, zal je natuurlijk die drie namen juist moeten herkennen. We gaan er nog eens naar luisteren, naar die befaamde drie van nostalgie. Spits de oren.
6: Wij
0: zijn
6: nostalgie.
2: Ja, welke drie stemmen, Veerle, sturen jou misschien wel naar Costa Rica? Wie zijn de drie van nostalgie?
5: Ik denk Nathalie Meskes, Katrien de Ruijscher en Chris Wouters.
2: Katrien de Ruijscher, dat is dingen.
0: Wie is dat?
2: Judith uit Thuis.
0: Ah, ja. Actrice. Oké.
2: Een kind van VTM en Veronique, die weet dat allemaal niet. Veerle, Nathalie Meskes, Katrien de Ruijscher en Chris Wouters, zijn zij de drie van nostalgie? We gaan luisteren naar de jury.
4: Je hebt... 0 stemmen juist.
0: Dat kan toch niet?
2: Oh.
0: Elke keer denk ik, ja, nu gaat er een bij zijn. Oh, verdorie, ja. Toch.
2: Dom, oh god.
5: Ik heb meer chance voor de volgende.
0: Ja, ja, Veerle, maar ik zou toch blijven meespelen. Hè? Nu kan je echt zo beginnen afvinken. Hè? Die niet. Blijf het volgen. Hè? Misschien nog eens een gokje wagen.
5: Ja, we gaan zeker blijven proberen.
0: Ja, welkom in onze club,
2: even. Ja, wie weet zo meteen wel om 9:30 bij Alexandra.
4: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
2: 5000 euro, manneke. Stel je voor dat je dat binnenhaalt.
0: Goh, ik zal wel weten wat we kopen.
2: Ondertussen de grootste hits op je bordje krijg je natuurlijk altijd bij nostalgie. En de meisjes die willen maar één ding, veel plezier maken. En laat ons dat net altijd doen, elke morgen, hier bij Stalt met Veronique de Kok. Hey!

0: Goedemorgen, 6:30 en dan weet je dat we bijna weer mogen bellen naar de Verofoon, hè? Waarvan we nu wel één iets zeker weten. Die gaat rond op de redactie van de slimste mens ter wereld. Hè?
1: Ja, gisteren was de eerste aflevering met Stefanie Plankaert, Francesco Plankaert en Mungo Cornelis als de kandidaten. En jij hebt iets met Erik Valois geregeld.
0: Ik heb iets geregeld, ja. Let op. We hebben gisteren aan de lijn gehad en hij gaat ervoor zorgen dat we elke ochtend dus iemand aan de lijn krijgen van dit seizoen van de slimste mens. Dus dat kunnen kandidaten zijn of juryleden. Ja, bon, het is natuurlijk nog afwachten of dat er nog wordt opgenomen.
1: Of logopedisten misschien. Oh, en dan de blik die ik nu krijg, dames en heren, is prachtig, prachtig. Wie hebben we straks aan de lijn?
0: Jongen, toch.
1: We gaan bellen naar Simply Red and Jesus.
0: Sorry? It's a sunweb
2: holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kjbank.be.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
9: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het goed hebt van een vakman.
10: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
11: Goedemorgen, Herbert Vlak hier. En als hoofdinspecteur van Lien heb ik na onderzoek ontdekt dat de ochtendshow van Veronique en Sander wel echt de warmste van Vlaanderen is. Dus daar gaan we mee voort. Stop.

0: beetje enge film als je naar buiten kijkt, Veronique.
1: Ja, zo'n Halloween-sfeer met al die mist die er nog hangt. Op dit uur zelfs nog.
0: Heel veel. Er was ons een zonnige herfstdag beloofd.
1: Maar misschien is het nog iets te vroeg.
0: Ja, het is te hopen dat die mist wegtrekt, want om daar 's ochtends in te rijden ook niet plezant.
1: Nee, en gevaarlijk ook gewoon.
0: Nou, ondertussen tijd om te bellen naar die Verofoon.
2: De Verofoon.
1: Ja, we gaan eens bellen. En de Verofoon, waar zou die zijn?
0: Misschien bij de afvaller van gisteren.
3: Hallo, met Plankaart Francesco.
1: Ja, we dachten het al. Hè. Goedemorgen, Francesco Plankaart. Hoe is het met jou?
3: Goedemorgen, goedemorgen. Dag, Veronique.
1: Alles goed?
3: En Sam? Ja, goed, goed, goed. Ça va.
1: Ja, jij hangt natuurlijk vandaag aan die Verofoon, dat je gisteren de eerste afvaller was bij de slimste mens. Al een beetje bekomen daar?
3: Ja, volledig niet bekomen, want ik had totaal niet verwacht.
1: Ah, oei. Was het een pijnlijke?
3: Nee. Ik had eigenlijk wel verwacht.
1: Ja,
3: hoor.
1: Toch?
3: Ik ben niet de grootste quizzer in de wereld, hoor.
1: Nee.
3: Dat was al geweten. En het waren ook hele moeilijke vragen.
1: Ja, en je zat natuurlijk ook naast jouw zus, hè, naast Stefanie. Zij won op de aflevering gisteren. Ja. Pikte dan niet extra hard als je er dan uitlicht zo van, damn.
3: In het begin had ik zo van even hopen zo, stellen voor, hè, dat ik echt toch nog zo plotseling alles weet, hè, want ik ben heel fier, ik trek me op aan mijn puzzel.
1: Ja.
3: Maar ik gun het vooral Stefanie en ik hoop dat ze heel ver raakt. En ze moet naar de finale, dus moet naar de grote finale. Ja, het moet gewoon, hè.
0: Jullie horen elkaar natuurlijk vaak. Jij en Stefanie, neemt ze dan soms de telefoon aan met de slimste mensen ter wereld hier? Of probeert ze dat zo wat door te steken nog? Of is ze daar eigenlijk heel lief in?
3: Nee, alle contact is verbroken.
1: Oh my god. Zeg, Francesco, het ging gisteren in de aflevering ook uitgebreid.

0: rijdt over mijn outfit. Maar eerlijk, kerel, hoe zat jij daar nu?
1: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik had de lange broek mee.
0: Nee, geef toe, je was het vergeten, hè, je kleren. Hè. Je zat er gewoon in je dagkleren, met je stokjes en je short en
1: ik
0: zo.
1: Ik had een grote valies, maar niemand gaat dat geloven. Echt waar, ik had een grote valies mee. Maar ik was zo op mijn gemak. We waren eigenlijk al plezier aan het maken met de jury. Ik zat er echt super relaxed. En mijn vrouw had wel gezegd, ja, Francesca, zou je toch geen lange broek aan doen? Maar ik zei, ik zit dus ook, het was een warme dag ook. Echt waar.
0: Maar allee, Francesco, en, come on.
1: Ja, ik voelde me super op mijn gemak.
0: En ja, dat heb je gezien, ja.
2: Zalig.
1: Echt hoor.
2: Ja, zeg Francesco, jij hebt nu geproefd van de slimste mens natuurlijk. Ons Veronique hier, die wil absoluut niet meedoen. Mm-hmm. Kan je haar toch niet proberen overtuigen? Allee. Want ik hoor nu dat de sfeer daar zo plezant was. Moet Veronique de Kok meedoen? Ja of nee, Francesco?
1: Ik moet meedoen. Allee. Ik zal anders wel les komen geven. Ja, ik kon wel les nemen bij mij, hoe dat moet doen.
0: Ja, om er na één aflevering uit te liggen. Dat gaan we dat precies niet doen. Nee. Zeg maar, Sander, jij gaat dat toch niet elke keer vragen aan wij mensen van de slimste mens aan de lijn hebben, hè? Stop, hè. Klaar, het is goed. Ik doe niet mee, oké? Okay?
2: Francesco, je ziet...
0: Echt waar?
2: Ze is echt op het randje van meedoen. Ze heeft nog een klein duwtje nodig.
0: Ja, vooral.
1: Wat prijs hebben, hoor. Ja, ik ben er zeker van.
0: Allee, Francesco, amuseer u nog en bekomt even van die nederlagen.
1: Ja, maar goed. Een roodkapje hadden nog, ik weet niet. Ja. Wat zou jij... Allee, Veronique, ik ga vragen dan. Wat weet je over roodkapje?
0: Roodkapje, de boze wolf, de oma, het bos.
2: De koekjes.
0: Een sprookje. Is dat Grim? Is dat sprookje van Grim? Dat weet ik zelfs niet. Stop.
1: Ah, jij moet meedoen, Veronique. Je moet meedoen, Veronique.
0: Stop de tijd.
2: Voilà, het is helemaal klaar. Francesco,
1: moet meedoen.
2: Dank je, merci. En tot de volgende.
1: Oké, salutjes.

0: kreeg net ook een berichtje in onze nostalgie-app van Jurgen. Jurgen uit Lintout, die stuurt... Goedemorgen, Vero. Mist? Vraagteken. Hier niet, hoor. In Lintout is het dus al opgeklaard, dat is duidelijk. Maar als ik hier naar buiten kijk, Jurgen, dan zie ik zo goed als niks. Maar
1: geen
0: Alexandra...
1: Hol, zie je.
0: Jij bent hier veilig geraakt, toch?
1: Ja, maar bij mij thuis was het eigenlijk klaar.
0: Maar hè?
1: Ja, en hier is gewoon dikke
0: mist.
1: Op linkerover, ja. Het is de andere kant van... De wereld eraan, hè, waar we zitten.
0: Ja, dus zit je in het verkeer, let toch maar goed op, hè, want dat is levensgevaarlijk.
1: Ja. Dat viel me wel op dat iedereen heel voorzichtig aan het rijden
0: is. Dat is zeer goed.
1: En wij gaan gewoon lekker verder natuurlijk, met straks weer de drie van nostalgie.
0: De drie van nostalgie. Spannend,
1: ik dacht
0: hè?
1: Straks ook de trein juist ging zijn.
0: Ja,
1: dat
0: ik ook.
2: Zometeen bij nostalgie.
1: Eros Ramazzotti. Beetje Italiaanse passie, dat mag wel op een dinsdagvormiddag, denk ik. Die komt er zo meteen aan.
3: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
5: Dag gelukkig.
4: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
5: Ja, dat lukt niet.
4: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
6: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
8: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
7: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
9: Dat's 24.
10: Stel, ik wil leren traden.
11: Ja?
10: Hoe begin ik daar dan aan?
11: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
10: En hoe leer ik het in de praktijk?
11: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
10: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
11: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
10: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
11: Kijk op belgiantradingacademy.be.
10: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
0: Goedemorgen, het is 8:01, het nieuws met Bart van Langehoven. Alsmaar meer werknemers die riskeren blijkbaar een burn-out. Het blijft toch wel een probleem.
12: Ja, het gaat om 1 op de 3 van die werknemers, vooral dan in Brussel en Wallonië. Resultaten staan in een nieuw onderzoek van de Universiteit Gent. Komt vooral omdat mensen zich vaker afvragen of een job wel zinvol is, omdat ze taken moeten doen die eigenlijk niet nodig zijn of die eenvoudiger kunnen als zaken op hun werk beter worden georganiseerd. Vooral vanaf je 35ste stijgt het risico op een burn-out. En vooral bij mensen die aan de slag gaan met een diploma middelbaar onderwijs. Een bekende kinder- en spoedarts van het Universitair Ziekenhuis in Brussel zit in de gevangenis op verdenking van voyeurisme nadat zijn ex-partner verborgen camera's ontdekte in haar slaapkamer. Gerechtelijke speurders pakten de kinder- en spoedarts afgelopen weekend op en de onderzoeksrechter besliste om hem aan te houden. Parket deed ook meerdere huiszoekingen, onder meer op zijn werkplek in het UZ Brussel. De arts is ook actief voor het BIFAS-team Volksgezondheid en de VUB. En in de Amerikaanse staat New York is een noodtoestand uitgeroepen, omdat er al bij meer dan 100 mensen mazelen is vastgesteld. Daarom gaan de plaatselijke autoriteiten sneller inwoners testen en vaccineren. In heel de Verenigde Staten zijn er al bijna 4000 besmettingen met die mazelen. Het hoogste aantal in 30 jaar komt vooral omdat al maar minder Amerikanen zich laten vaccineren.
0: Kijk maar, en allemaal volwassenen?
12: Allemaal volwassenen, ja.
0: Ja, dat is gek. Ik heb dat ook gehad. Als boelken, hè? Als klein kindje, hè?
12: Ik niet.
0: Nee. Oei, niet naar New York gaan.
12: Inderdaad. De mist of de nevel die kan plaatselijk toch wat langer blijven hangen. Daarna krijgen we in principe een zonnige herfstdag bij 17 graden aan zee tot 23 elders. Morgen eerst brede opklaringen en de late namiddag meer wolken vanuit het westen. Het gaat ook regenen of er vallen buien, maximaal rond 22 graden. En donderdag dan wisselvallig met opklaringen en buien bij een frissere 15 graden. Meer nieuws vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
0: gehad.
2: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
1: Wij zijn
13: nostalgie.
2: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.
1: En inderdaad, wie weet gaat die 5000 euro er wel deze voormiddag uit. Of wordt er toch al een juiste bekende stem geraden? We gaan het allemaal te weten komen tussen nu en 12 uur. We are music. Alicia en Baby Talk na Eros Ramazzotti. Goedemorgen.

In de Senderloos stuurt Martin en Kenny vanuit de vrachtwagen. Dikke, dikke mist. Het is dus duidelijk plaatselijk te doen. Heerlijke single was dat van Alicia uit de 80s. Baby Talk was een zangeres uit Brooklyn. Dinsdag voormiddag en mocht je sinds gisteren overal stemmen horen of herkennen. No worries, dat zijn waarschijnlijk die drie van nostalgie die nu in je hoofd kruipen. Blijven luisteren, blijven speuren, want drie juiste namen zijn 5000 euro waard. Om 9:30 een nieuwe kans. Ondertussen de beste muziek, Toni Braxton. Eerst nog Shepherd.

0: Toni Braxton bij Nostalgie. Ze is morgen jarig, dan wordt ze 59. Unbreak My Heart. En er wordt veel gestuurd. Ik weet het, de drie van Nostalgie. Drie bekende stemmen. Jij moet ze raden en je kan er €5000 mee winnen. We gaan weer spelen rond 9:30. Het recept van de Doobie Brothers voor een betere wereld was eigenlijk verrassend simpel. Zet iedereen bij elkaar, vergeet even de discussies en listen to the music. Ik denk dat we dringend een playlistje moeten sturen naar onze wereldleiders. Doobie Brothers dus na Aldi Barge.
1: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.
5: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Hey, ik ben Piet.
7: En ik ben Ruben.
6: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij Gordijnland.
7: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
6: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
8: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
6: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
8: Kijk op gordijnland.be.
9: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evengem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
9: Evengem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
11: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Een beter plan kan je niet hebben, denk ik, op dinsdag voormiddag, de Doobie Brothers. En denk jij dat je die drie bekende stemmen ontmaskerd hebt? Niet twijfelen. Stuur nu, ik weet het, in de Nostalgie-app. En misschien staat er binnenkort 5000 euro meer op jouw bankrekening. Een serieus cadeautje, denk ik. Een nieuwe kans na Alana Miles.

0: voor nu zon is op dit moment bij jou? Of nog in de mist? Altijd tof in deze. Alana Miles.
1: De drie van nostalgie.
0: Drie bekende Vlamingen, drie woorden. Wij zijn nostalgie. Welke stem hoort bij welk woord? Tijd voor een nieuwe poging. En die is voor Xavier uit Grobbendonk. Goedemorgen, Xavier.
2: Goedemorgen.
0: Ben jij al een paar keer van gedacht moeten veranderen of denk je op het juiste spoor te zitten?
2: Ja, ik ben al wel van gedacht moeten veranderen. Want ik dacht eigenlijk aanvankelijk aan Chris Wouters, maar ja, dat is gebleken dat dat niet waar is.
0: Ah ja, je zei Chris Wouters, hè?
2: Ja.
0: Ja, Chris Wouters, inderdaad, het was het vorige uur een van de drie namen die gezegd zijn. Dus, je bent van gedachten veranderd. Ik ben zeer benieuwd. Als jouw namen alle drie kloppen, dan krijg je 5000 euro op je rekening. Ik laat de drie stemmen nog eens horen, Xavier. Hier komen ze.
3: Wij
4: zijn
1: nostalgie.
0: Ja. En wie zijn volgens jou die drie stemmen van nostalgie?
2: Ik dacht aan Leen de Marais, Leen de Dievel en dan Oen Wouters.
0: Ah, oké. Okay. Je gaat dan voor de broer. Oké. Okay. Dus Leen de Marais, fijne radiocollega, ook bij Nostalgie Plus nu. Leen de Dievel, de actrice die we in Thuis zien tegenwoordig. En Koen Wouters, want Chris is het niet, maar misschien is het wel zijn broer. Dat is een goede zet, vind ik, van jou. Ik ga het vragen aan de jury. Zitten daar juiste stemmen tussen?
1: Je hebt... nul stemmen juist.
0: We zijn er nog altijd niet, hè? Zelfs niet één stem die juist is, maar goed geprobeerd, Xavier. Ik wens jou een fantastische dinsdag. En mee blijven zoeken, hè, Sherlock Holmes. Bye-bye.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: En zeker ook altijd de website checken natuurlijk, want daar staan alle gezegde namen al op nostalgie.be. En verder genieten van de muziek. Je hoofd niet te veel breken. Saftcel is dit.

0: relatiebreuk. En er komen er nog twee, maar geen tijd om zielig te doen. Cher bleef gelopen en Adam Levine schreef er een nummer over. De eerste grote hit van Maroon 5 zo meteen.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
3: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
2: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
3: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
2: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
4: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Ramen, deuren, veranda's.
7: Reinhards Aluminium.
8: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
9: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
10: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld? En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
11: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
12: Hits at Work. Alexandra Potvin.

Ja, die 80s en 90s hits luid te meezingen in je auto, dat is al plezant. Maar wacht tot we met z'n allen in Carré staan. Onze 80s en 90s party. 30 oktober. Ha, wordt geweldig. Net zoals vorig jaar natuurlijk. Check nostalgie.be of de app. Daar kan je tickets scoren. En zie je ook wie er allemaal zal bij zijn. Echt super toffe artiesten. DJ sets. Wordt een fijne avond. Dit is Christopher Cross.

0: Joy stuurt. Hey Alexandra, heb jij die mist van linkeroever naar rechteroever gestuurd? Want hier was eerst niks te zien en nu... niks te zien. Nu is er niks te zien.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Eerst was er geen mist. En nu wel. She's a spy, she's got... Ik kan er niks aan doen. Sorry. We gaan het ook de pret niet laten bederven natuurlijk. Kijk eens wie er nu al klaar staat voor na het nieuws van 10 uur. Kim Carnes.
2: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
7: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53... of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
9: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, schat.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
13: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
12: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
15: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
14: In Libelle naar...
15: De 5 beste looks van nu.
14: In Feeling of naar...
15: De hotste adresjes in je buurt.
14: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
16: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
15: Lekker.
16: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
15: Zalig, vertel me meer.
16: Dat vind je bij Kreyne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
15: En dat alles op maat van ons budget?
16: Zeker weten. Kreyne, maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op kreinen.be.
17: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Nostalgie. Het is 9:55. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En Bpost verkoopt binnenkort in zijn kantoren energieproducten van Luminus.
18: Zo kan je een energiecontract afsluiten zonder afspraak. En je krijgt dan meteen ook een korting van €120 en 1 maand gratis elektriciteit. Postmedewerkers adviseren je ook over de mogelijkheden bij Luminus. En geven tips hoe je je energiefactuur beter onder controle kan houden. Bpost start in najaar met de verkoop van die energiecontracten. En breidt het daarna uit naar de 655 postkantoren in heel het land. Het wil zo de klassieke post. Loketten omvormen tot zogenaamde multiservice punten. Al maar meer werknemers riskeren een burn-out. Dat blijft toch een probleem. Het gaat om 1 op de 3. Vooral dan in Brussel en Wallonië. De resultaten staan in een nieuw onderzoek van de Universiteit Gent. Komt vooral omdat mensen zich vaker afvragen of een job wel zinvol is. Omdat ze taken moeten doen die niet nodig zijn of die eenvoudiger kunnen als zaken op hun werk beter worden georganiseerd. Vooral vanaf je 35ste stijgt het risico op een burn-out. En vooral bij mensen die aan de slag gaan met een diploma middelbaar onderwijs. En de co-piloot die vorige woensdag een piloot neerstak tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Israël, die wilde het vliegtuig laten neerstorten op een luchthaven in de buurt van Tel Aviv. Dat melden verschillende bronnen aan een Israëlse nieuwszender. Passagiers konden de dader overmeesteren en de crash vermijden. Co-piloot bleek bij een andere maatschappij geschorst na aanwijzingen van extremisme.
1: Nostalgie weer.
18: Mist op linkeroever, rechteroever, het maakt niet uit. Het hangt op...
0: Ja, blijkbaar ook op rechteroever ja. Ondertussen. Ze denken dat wij het hebben gestuurd.
18: Het blijft op sommige plaatsen gewoon wat langer hangen. We krijgen toch nog, fingers crossed, een zonnige herfstdag. 17 graden aan zee tot 23 elders. Morgen eerst brede opklaringen. In de latere middag of avond vanuit het westen meer wolken met regen of buien. Maxima morgen tot 24 graden. Donderdag dan wisselvallig met opklaringen en buien bij een frissere 15 graden. En vrijdag dan eerst droog met opklaringen. Daarna zwaar bewolkt met lichte regen en zo'n 17 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
1: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
0: Wij zijn
19: nostalgie.
1: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

Tuesday, I'm in Love kan natuurlijk ook. The Cure hoorde je bij Nostalgie. Nog meer fun zo meteen met Cool en de Gang. En of je nu achter je bureau zit, in de camionette, onderweg naar een afspraak, in de mist. Ik gooi even wat Jamaicaanse zon

0: Als je zo meteen nog eens een koffertje gaat halen. Eventjes door de benen, door de knietjes. Als je uit de auto stapt. Maar ik denk dat het hier wel een andere betekenis had bij Cool and the Gang. Pink zo meteen. En dat doet me denken aan Think Pink. Ik kocht dit weekend een bosje rozen. Ten voordele van de strijd tegen borstkanker. Want oktober is altijd borstkankermaand. En zo krijgt dat bosje bloemen op de tafel thuis toch een extra betekenis iedere keer als ik er naar kijk. What About Us, die hit speel ik na London Beat.
1: Laatste kans om... Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
6: Oh, dan de thee. En de thee?
5: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: En de thee.
5: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
9: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
8: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh nee!
9: Oei, wat is er?
10: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
9: Oei?
10: Ja, wat nu?
9: Ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
12: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
13: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
12: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
13: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
12: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars Aluminium.
13: Vind je vakman op reinaars.be.
14: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
15: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
14: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
15: en het bed kopen.
16: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
17: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
16: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooidonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu opendeurdagen.
18: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
19: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
18: Echt?
19: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
18: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
19: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
18: Maar ja, dan moet jij toch...
19: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
18: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
20: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel. We'll be right back.

Pink. En met Pink Ribbon en Think Pink denken we natuurlijk ook elke dag van deze maand. En altijd aan alle mensen die ermee vechten en met borstkanker. Ook Carol die een berichtje heeft gestuurd. Veel liefs van ons. De drie van nostalgie. Drie bekende stemmen. Ze zeggen elk een woordje. En als jij weet wie die drie zijn, dan win je 5000 euro. Het is niet makkelijk, maar we gaan daar naartoe gaan. Ik voel het. Misschien wordt er vandaag al één of twee juiste stemmen geraden. Het zou zomaar kunnen. In ieder geval, laat die kans niet liggen. Als je een idee hebt, gewoon sturen. Ik weet het. In een nostalgie-app. En misschien hang jij dan zo meteen met mij aan de telefoon. Voor een nieuwe kans. Eerst nog Chaka Khan en I'm Every Woman.

0: Voilà, mijn energiepeil is weer serieus aangevuld. Dankzij Chaka Khan.
1: De drie van nostalgie.
0: Dat zijn drie bekende Vlamingen, drie stemmen en voorlopig nog één groot mysterie. Wie zijn die drie van nostalgie? Goedemorgen, Jan uit Vlamertingen.
2: Ja, goedemorgen, Alexandra.
0: Is de misteller opgeklaard in Vlamertingen?
2: Ja, zeker.
0: Oké.
2: Okay.
0: Dat is goed. 5000 euro als jij ze alle drie ontmaskert. Dat is toch al iets om vrolijk van te worden op een doordeweekse dinsdag, denk ik, buiten dat het zonnetje schijnt. Weet je al wat je met die 5000 euro zou doen, Jan?
2: Ja, het zal waarschijnlijk ook een reisje worden of nog een beetje investeren in verbouwingen.
0: Oké, okay, komt van pas. Als jouw drie namen kloppen, dan mag je dat straks gewoon gaan plannen. Eerst nog een keer heel goed luisteren.
3: Wij
4: zijn
3: nostalgie.
0: Jan, en wie hoor jij in die drie van nostalgie?
2: Ja, ik dacht aan Ruud Beekmans, Brit van Mol en Tom de Kok.
0: Ruud Beekmans, de actrice, presentatrice. Toffe madame. Birgit van Mol, ook een heel toffe madame. Ken ik al heel lang.

0: En Tom de Kok, radiopresentator en natuurlijk ook dit seizoen in De Verraders. Dat zijn jouw drie namen?
1: Ja.
0: Beste jury, zitten daar juiste namen tussen?
2: Je hebt... 0 stemmen juist.
0: Ai, Jan.
1: Spijtig.
0: Spijtig, inderdaad, maar blijf verder zoeken en geniet daar nog in Vlamertingen. Van de dinsdag en van het zonnetje. Bye-bye.
1: Goed.
0: Bye-bye.
1: Okay.
2: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro. We are
0: music. En check de website natuurlijk, daar komen die drie namen bij. Ruud Beekmans, Birgit van Mol en Tom de Kok. Brian Adams komt naar de Lokerse feesten deze zomer op 4 augustus. Oh.

0: De fans worden verwend. Bryan Adams volgende week, 15 oktober in de AFAS Dome en op 4 augustus op de Lokerse feesten. Twee decennia, verbonden door hetzelfde thema. Vandaag gaan we de ruimte in met Generation 80s en 90s. Waarom, dat vertel ik je over zo'n kleine 10 minuten. Dan ook twee hits natuurlijk over de ruimte. Eén raakt het contact met de aarde kwijt en de andere valt voor een vrouw van een andere planeet. Of zo ziet ze er toch uit.
1: Bij CipariExcel shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op icipariexcel.be of bij je CipariExcel.
2: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools-merk dat je het gehoord hebt van de vakman.
4: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be. De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
5: Hits at Work, Alexandra Potvin.

0: We're leaving. Ja, richting de ruimte.
1: Haha. Generation 80s en 90s.
0: Ja, want op 6 oktober 1995, dus deze datum in het midden van de 90s, werd de ontdekking bekendgemaakt van de eerste planeet buiten ons zonnestelsel die rond een ster zoals onze zon draait. Het lijkt mij eerst, of leek me eerst gecompliceerd, maar het is het bewijs dat ook andere sterren hun eigen planeten hebben. Dat is de 51 Pegasi b, zo heet die planeet. En die doet er maar 4,2 dagen over om een volledig rondje rond haar ster te draaien. Dus een jaar duurt daar maar 4 dagen. Ja, dat gaat volledig boven mijn simpele verstand, maar ik ben daar altijd wel heel erg door geboeid. En daarom dus de ruimte in met Generation 80s en 90s. Uit de 90s zometeen Cosmic Girl van Jamiroquai. Dat is dus figuurlijk. Want JK zingt over een vrouw die zo buitenaards mooi is dat ze voor hem letterlijk van een andere planeet lijkt te komen. En in de 80s gaan we nog een stuk verder de ruimte in. Peter Schilling depikte het verhaal op eigenlijk van Major Tom, de astronaut die David Bowie ook bedacht heeft. Bij Peter Schilling verliest Major Tom het contact met de aarde en zweeft hij weg in de ruimte. Of völlig losgelöst, volledig losgekoppeld van de aarde. Dit is Peter Schilling.

0: Jamiroquai en Cosmic Girl. En ook Marcia gaat straks met jou de ruimte in met een 80s en 90s hit die daaraan gelinkt zijn. Je kreeg hier nog binnen in de app The Raw Band met Clouds Across the Moon. Was ook een mooie geweest. Bedankt voor de toffe suggestie. Trouwens, als jij ideeën hebt voor thema's, voor songs waaraan je denkt die we kunnen spelen in Generation 80s en 90s, laat maar weten in de Nostalgie-app. Na 11 uur ook de beste muziek. En keer ook nog even terug naar de ochtend met Veronique en Sander. Het ging over cadeautjes krijgen en die dan teruggeven aan iemand anders. Dat zorgt soms wel eens voor gênante situaties.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En heel veel mensen zijn aan het bekomen van de Backstreet Boys die in Düsseldorf optraden het afgelopen weekend. Ik zie het op hun socials. Ik heb ze nog eens meegebracht.
2: Code Yellow!
1: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
1: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
11: Energreen. Energie Rebellie.
0: Goedemorgen, het is bijna 11:02. Het nieuws met Bart van Langehoven. En onze winkelkar, wat lees ik nu? Is dat echt waar? Wordt over het algemeen goedkoper? Is de kar zelf of is het wat erin zit?
12: Wat erin zit, en ik heb ook gezegd over het algemeen. Dus als je naar die supermarkt gaat, dan merk je dat je vooral voor fruit en groente, zuivel- en diepvriesproducten en kruidenierswaren minder betaalt. Zoals voor wortelen, peren, maar ook voor ketchup en olijfolie bijvoorbeeld. Komt door de inflatie, waardoor producten nu goedkoper zijn dan een jaar geleden. Uitzondering blijven wel alcohol en onderhoudsproducten. Die kosten je meer. Diesel wordt morgen 4 eurocent goedkoper aan de pomp. Betaal je dan maximum 2,39 euro per liter. Stookolie stijgt dan weer in prijs vanaf morgen. Als je minstens 2000 liter bestelt, kost je dat 1,48 euro per liter. En Bpost verkoopt binnenkort in zijn kantoren energieproducten van Luminus. Zo kan je een energiecontract afsluiten zonder afspraak en krijg je meteen ook een korting van 120 euro en 1 maand gratis elektriciteit. Postmedewerkers adviseren je ook over de mogelijkheden bij Luminus en geven tips hoe je energiefactuur beter onder controle kan houden. Bpost start dit najaar met die verkoop van die energiecontracten en breidt het daarna uit naar de 655 postkantoren. Het wil zo de klassieke postloketten omvormen tot zogenaamde multiservice.nl. Klinkt mooi. En in Duitsland is de voormalige chef van de buitenlandse inlichtingendienst opgepakt voor spionage. Dat bevestigen bronnen aan het Duitse persagentschap DPA. Het onderzoek draait rond het raadplegen van staatsgeheimen, verraad en spionage voor een buitenlandse overheid of land. De ex-topman van de inlichtingendiensten zou gegevens hebben gekocht van iemand die eerder voor hem werkte.
1: Nostalgie weer.
12: Als de rook om je hoofd is verdwenen, of de mist in dit geval, dan krijgen we hopelijk nog een zonnige herfstdag begint te komen. Bij zo'n 17 graden aan zee tot 23 elders. Morgen eerst brede opklaringen in de late namiddag of avond. Vanuit het westen meer wolken met regen of buien. Maximaal morgen tot 24 graden toch. Donderdag wisselvallig met opklaringen en buien. 10 graden minder, 15 graden. Vrijdag is nog droog met opklaringen. Daarna zwaar bewolkt met lichte regen. En zo'n 17 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: In Limburg zitten ze al sinds vanochtend vroeg in de volle zon met een blauwe hemel. Dus geniet er vandaar, mensen.
1: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
13: Wij zijn
14: nostalgie.
1: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at work. Alexandra Potvin.

0: Benieuwd om hen in november te zien op The Night of the Proms. Orchestra Maneuvers in the Dark. Nostalgie. En elke ochtend gaan Veronique en Sander door op een van de ja-nee-vragen uit de tafel van Gert. En het ging over cadeaus, want de vraag was, heb je ooit al eens een cadeau dat je kreeg doorgegeven aan iemand anders of zelfs verkocht? Dat durven mensen blijkbaar ook. Dus je krijgt een cadeau en je denkt, goh, dat kan ik gebruiken om een cadeau te geven aan iemand anders. Heel veel grappige verhalen binnengekomen in de app. En ook Veronique durft dat al wel eens te doen. Dat vertelde ze toch vanochtend?
1: Maar ik doe dat eigenlijk geen onhandig. En ik heb ene keer heel zijn hand gehad... Allee, bijna zijn hand. Dus ik sta voor die deur met een pakket in mijn hand. En ik had al gebeld. En ik zie nog net op tijd dat er een kaartje aan hing.
2: En wat stond er op dat kaartje?
1: Ja, het was dus van mevrouw en meneer X.
2: Je vertelt dat het bij exact dezelfde mensen was.
1: Dat was bij exact dezelfde mensen.
2: Dat maakt nog 10 keer erger.
1: Ja, dat was echt wel erg.
0: Dat is inderdaad heel erg. Kan alleen maar Veronique overkomen. Alhoewel, ik heb wel het omgekeerde is meegemaakt. Een fles wijn teruggekregen waarvan ik zeker wist dat ik ze had gegeven aan diezelfde personen. Dus. En voor alle duidelijkheid, het was niet van Veronique de Kok.

0: een politieman te spelen. Getting Jiggy With It hoorde je bij Nostalgie. En daarvoor Veronique de Kok, die vanochtend dus vertelde dat ze cadeautjes die ze krijgt van mensen wel eens wil durven te geven aan andere mensen. En één keer gebeurde het dat ze het per ongeluk aan de mensen had teruggegeven van wie ze het gekregen had. Ja, ja. En Laurens zegt, ha, ik zou dat ook wel kunnen wij meemaken, want ik pak ook altijd gewoon iets uit de kast zonder na te denken van wie heb ik het gekregen. Toch maar doen. En zeker zien dat er geen kaartje meer aanhangt. Dat is ook een hele belangrijke natuurlijk. Spannend die wedstrijd, stuurt Anne de Kubber. Ja, de drie van Nostalgie heb ik het zo meteen nog eens over. Eerst Bangles en Earth, Wind & Fire.
1: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Jaan?
6: Ja?
5: Jaan?
6: Ja?
5: Oeh, je hebt mij gehoord?
6: Natuurlijk dat.
5: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
6: Jij nog niet, hè?
5: Ik weet het.
4: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Hoe mag die steek gebakken zijn?
12: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch, hè? Nee. Rosé, zoals ze zeggen, hè.
11: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
12: Bleu.
13: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
15: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
16: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
15: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
17: Stel, ik wil leren traden.
18: Ja?
17: Hoe begin ik daar dan aan?
18: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
17: En hoe leer ik het in de praktijk?
18: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
17: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
18: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
17: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
18: Kijk op belgiantradingacademy.be.
17: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.

En je hoorde in deze ook die heerlijke stem van Philip Bailey. Wel, Earth, Wind & Fire toert door Amerika met Philip als leadzanger. En die prachtige falsetto-stem, hij kan het nog altijd. Ik zag het op filmpjes op YouTube. Dat ze nog maar eens de grote plas oversteken. De drie van nostalgie, het is nog altijd één groot mysterie wie die drie bekende stemmen zijn. Ik had geen idee en een uur geleden had ik zoiets van... Ah, ik weet het, ik had ineens drie stemmen. Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar het was er. Misschien heb jij dat ook en denk je, ik wil meespelen. Stuur dan nu, ik weet het, in de Nostalgie-app. En misschien ben je zo meteen aan de beurt naar Mr. Big. Wow.

0: Nostalgie.
1: We zoeken drie bekende stemmen achter dat ene zinnetje. Wij zijn Nostalgie. Elk uur een nieuwe kans en die is nu voor Linda uit het zonnige Tongeren. Dag Linda.
2: Goedemorgen Alexandra.
1: Heb je al naar de antwoorden op nostalgie.be gekeken? Want die staan er allemaal op wat er al gezegd is.
2: Ja, dat heb ik deze morgen gedaan.
1: En al wat wijzer geworden?
2: Eerlijk gezegd, het is gewoon een wilde gok.
1: Maar wilde gokken zijn soms zeer goed, natuurlijk, hè?
2: Ja, wie weet.
1: 5000 euro ligt hier te wachten. Misschien op jou eerst nog eens luisteren naar die drie mysterieuze bekende stemmen.
3: Wij
4: zijn
0: Nostalgie.
1: Ja, het is zover, Linda. Het is jouw moment.
2: Ja.
1: Wie hoor jij? Wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
2: Ik dacht aan Jasmijn van Hoofd, ja. Christel Verbeke en Sergio.
1: Ja, Jasmijn van Hoofd, de actrice in Familie en nu ook in De Verraders, hè?
2: Ja.
1: En natuurlijk Christel Verbeke kennen we van K3 en als presentatrice. En Sergio, die moet ik helemaal niet introduceren.
2: Nee, inderdaad.
1: Ik heb geen idee of er iemand bij is die klopt. Dat klopt. Om te weten of er juiste namen bij zijn, ga ik nu terug naar onze jury.
0: Je hebt 0 stemmen juist.
1: En daar lacht ze mee, Linda.
2: Ja, het was ook maar een wilde gok.
1: Ja, het is inderdaad een gok. We zijn nog maar dinsdag natuurlijk, maar het kan snel veranderen. Hè? Dus blijven zoeken in ieder geval. En geniet nog van de zon daar in het zonnige Limburg.
2: Dankjewel.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
1: Alle antwoorden van onze kandidaten vind je dus terug op nostalgie.be en zometeen ook die van Linda. En volgend uur opnieuw een kans bij Marcia dan. When the rain begins to fall, dat gaat gebeuren hè, donderdag. Maak je allemaal klaar. German Jackson en Piazzadora.

0: Ja, je stuurt ook namen door voor de drie van Nostalgie gewoon in de app. Gewoon even checken op onze website of het al gezegd is. Nostalgie.be. German Jackson en Pia Zadora en zometeen Seal en Sarah Bareilles.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De Nostalgie 80s en 90s Party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s Party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De Nostalgie 80s en 90s Party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Keytrade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Keytrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
6: Peren.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem.
5: Winnaarswinkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
8: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
9: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
10: Of zoals wespen van mijn terras.
8: Of zoals indringers uit je tuin.
10: Oh ja.
8: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
11: Stop, identificeer jezelf.
8: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
12: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
13: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
14: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
15: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
16: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
17: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
18: Hey, ik ben Piet.
19: En ik ben Ruben.
18: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
20: Gordijnland.
21: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
18: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
22: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
18: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
22: Kijk op gordijnland.be.
1: Hits at Work. Alexandra Potvin.

Het was die crazy, gekke, toffe stem die je hoorde van Seal. Op dinsdag voormiddag. Ik kijk naar buiten. Steeds geen zon hier in Antwerpen op Linkeroever. Dat is toch ongelooflijk, hè? Maar we hebben wel natuurlijk de beste muziek heel de dag door hier bij Nostalgie. Met zometeen de grote doorbraak voor Blondie. Na deze Fleetwood Mac. Uit de 80s, everywhere.

Blondie. En zo helemaal op weg naar de lunchtijd op deze dinsdag vanmiddag. Chris Wouters is het niet. Koen Wouters ook niet. Een van die drie stemmen van de drie van Nostalgie. Wie dan wel? Misschien geraken we al verder om 12:30 bij Marcia.

0: straks bij Nostalgie. You're simply the
1: best. Knopen in je oren voor vanmiddag. Tina Turner heeft gelijk, hoor. You're simply the best, met de beste muziek in je oren. Kom in orde.
2: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
3: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
1: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
1: Nee, dat lukt niet.
0: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
2: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
3: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
2: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
4: Dats24.
5: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
6: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
7: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
8: Nostalgie. Goedemiddag, het is 11:55. Nieuws met Bart van Langenhoven. We beginnen met nul tolerantie voor beginnende chauffeurs, Bart.
9: Ja, alle chauffeurs die nog geen 3 jaar een rijbewijs hebben, die mogen geen druppel alcohol meer drinken als ze met de auto rijden. Vanaf volgend jaar past de politie een nul tolerantie toe voor alle beginnende chauffeurs. De regering verlaagt de wettelijke alcohollimiet naar 0,2 promille, maakte mobiliteitminister Krukke en verkeersinstituut Vias bekend deze voormiddag. Tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar steeg ook het aantal verkeersdoden met 6%, als je dat vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Diesel wordt morgen 4 eurocent goedkoper. Aan de pomp betaal je dan maximum 2,39 euro per liter. Stookolie stijgt dan weer in prijs vanaf morgen. Als je minstens 2000 liter bestelt, kost je dat 1,48 euro per liter. In Frankrijk blokkeren studenten en scholieren opnieuw universiteiten en middelbare scholen bij de start van de Nationale Actiedag vandaag. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en veiligere schoolgebouwen. Ook vakbonden, leerkrachten en ouders sluiten zich aan bij die acties. Politiediensten verwachten in Parijs tot 40.000 manifestanten, net als in andere grote steden zoals Lyon, Rijssel, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Gent en Straatsburg. En er loopt ook een onderzoek naar de aanpak van de Franse politie. Want studenten zeggen dat agenten zich soms heel agressief gedragen tijdens die protesten. Maar binnenlandminister Núñez die zegt dat agenten wel degelijk granaatwerpers en rubberkogels mogen gebruiken bij die demonstraties, als die uit de hand lopen natuurlijk. Dan nog tennis. De Italiaanse nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, stopt de rest van het jaar met spelen. Hij blijft sukkelen met zijn knie en wil die eerst laten behandelen en genezen. Sinner schrijft dat op zijn sociale media. De Italiaan speelde geen enkele wedstrijd meer sinds hij 3 maanden geleden zijn titel verlengde op Wimbledon. Door zijn knieblessure kan Sinner zijn titel op de ATP Finals in november in Turijn niet verdedigen.
10: Nostalgie weer.
9: Deze namiddag genieten we hopelijk nog van geregeld wat zon. 70 graden aan zee, 23 elders. Morgen eerst brede opklaringen. De late namiddag of avond vanuit het westen. Meer wolken met regen of buien en tot 24 graden. Donderdag wisselvallig met opklaringen en buien bij 15 graden. Vrijdag eerst nog droog met opklaringen. Daarna zwaar bewolkt met lichte regen en 17 graden vrijdag. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
10: De 3 van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
8: Wij zijn
11: nostalgie.
10: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at work.
12: Marcia Barodi.
8: En ook je lunch uitpakken doe jij met de grootste hits hier bij Nostalgie. Zeker wel. 90s beat van Everything But The Girls zometeen. En nu een dikke boost van Tina Turner.

Everything But The Girl en Missing. Of Misting eerder, als je naar buiten kijkt. Afhankelijk van waar je bent natuurlijk. Nostalgie. Ik moest vanmorgen zelf door zo'n dik pak mist. Ik stond precies in een griezelfilm, niet te doen. Maar het hoort er ook een beetje bij natuurlijk. Hè. De herfst is weer in het land, dus we kunnen het weer extra knus maken met de muziek. Ja, en ook in onze zoektocht naar de drie van nostalgie. Laat alsjeblieft je collega's, je vrienden of familie meeluisteren. Dan zijn we met meer om te zoeken, want we geraken er voorlopig niet uit. 5000 euro valt er te winnen als je die drie BV-stemmen herkent die we op dit moment aan het zoeken zijn. We gaan straks weer spelen, over een minuutje of 20 zoiets. Nu genieten van de muziek. Hier is The Police, Message in a Bottle.

0: onderweg naar de man die jou bijna letterlijk op een rollercoaster van emoties zet tijdens een concert. Het is echt waar. Van tranen met tuiten tot kramp van het lachen. Het hoort er allemaal bij. En je hoort hem meteen naar Simply Red. Sleep
1: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed.
2: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
5: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
4: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
5: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
4: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
8: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
7: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
8: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
7: Ramen, deuren, veranda's? Reinaerts
8: Aluminium. Vind je vakman op reinaerts.be.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
10: wat... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
10: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, ja, oh. Ja, schat.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
14: En, wat gaan we vandaag doen?
15: De badkamer.
14: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
16: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
14: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
16: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
15: Yay!
16: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
17: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.

zo emotioneel in zijn werk. Maar zo grappig is een podiumpresence dan weer. Pareltje om live mee te maken. Louis Capaldi, Someone You Loved. Ondertussen schitterend nieuws, want de Nobelprijs voor Natuurkunde is zojuist uitgereikt aan een landgenoot van ons. Jazeker. Francis Halsen, dat is een deeltjesfysicus, heeft baanbrekend onderzoek gedaan om ons heelal beter te kunnen begrijpen. Zo straf onderzoek dus dat hij beloond wordt met de Nobelprijs voor Natuurkunde. Straks in het nieuws van 1 hoor je ongetwijfeld nog meer over zijn werk. Maar wij gaan zo meteen verder zoeken naar de 3 van nostalgie. Weet jij wie die 3 BV-stemmen zouden kunnen zijn? Stuur dan nu, ik weet het, in de Nostalgie-app. En dan mag jij zo meteen misschien wel proberen om die 5000 euro binnen te halen. We spelen na Dolly Parton hier.

0: sinds gisteren steken we een beetje extra spanning in jouw 9 to 5.
1: De 3 van nostalgie.
0: Ja, ook bij Alexandra daar straks een uurtje geleden 0 juiste antwoorden. Dus we gaan gewoon verder zoeken naar die 3 bekende Vlamingen. Die 3 stemmen die samen Wij zijn nostalgie uitspreken. Misschien krijgt Julie Andriessen uit Ravels ze wel ontmaskerd vanmiddag. Dag Julie.
2: Hallo, dag Marti.
0: Ben jij al van een strategie moeten veranderen of zijn jouw 3 namen nog niet aan de beurt gekomen tot nu toe?
2: Nee, ik ben nog niet van strategie moeten veranderen en ze zijn nog niet aan de beurt gekomen.
0: Oké, je hebt het ook gecheckt op onze lijsten op de website dus. Die zijn nog niet aan bod. Alright, goed. Dat vind ik al sterk van jou. 3 juiste namen en je wint 5000 euro, jury. Laat ons nog eens luisteren naar de opdracht.
3: Wij
4: zijn
3: nostalgie.
0: Oké, ik luister. Wie zijn, Julie, volgens jou de 3 van nostalgie?
2: Evi Hansen, Annelien Korevits en Sean Bond.
0: Oh, onze eigen Sean. Dat zou ik straf vinden als hij daar effectief tussen zou zitten, Julie, toch?
2: Ja, dat zou straf zijn, ja.
0: Oké, we gaan eens kijken wat de jury daarop te zeggen heeft. Zitten hier de juiste namen tussen?
1: Je hebt 0 stemmen juist.
0: Oh.
2: Oei.
0: Oei. Tje toch. Ja, nee, ik spijtig. Die 3 namen die je zo net hebt doorgegeven, Julie, zitten er dus. Zijn niet de namen die we zoeken. Jammer genoeg.
2: Nee, helaas, helaas.
0: Ah, kijk, het is spijtig, maar ook wel 3 namen erbij die we kunnen uitsluiten in onze zoektocht. Alle namen die al genoemd zijn, zetten we op nostalgie.be. En dus Evi Hansen, Sean Dont en Annelien Korevits komen daarbij te staan. Merci om mee te spelen, Julie. En welkom in de club.
2: Ja, dat is graag gedaan.
1: Herken jij wel de 3 van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
0: En tot dan knallen we gewoon verder met de grootste hits at work. We zitten in de 90s hier met Savage Garden, To the Moon and Back.

0: Savage Garden, To the Moon and Back. Dat is een thema waar we later vanmiddag nog iets leuks mee gaan doen. Maar dat is voor na 1 uur. In de nabijere toekomst zie ik voor jou Prince en ook een zonnige trip met de gasten van 10cc.
1: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
8: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
7: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
8: en het bed kopen.
9: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
10: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
9: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu open deurdagen.
13: We are music. Hits at work.
14: Marcia Barodi.

We zijn allemaal ons eigen ding aan het doen vanmiddag. En toch zijn we hier mentaal een klein beetje op dezelfde plaats. Toch? Zon, zee, beetje vakantiegevoel in Jamaica. Ook wel een paar rare ontmoetingen in de loesjere buurten daar, maar dat hoeft op zich de pret niet te drukken. Hè. Dreadlock Holiday net met 10cc. En dit is dan weer heel even alles loslaten samen op onze 80s en 90s party in de Carré binnenkort. Je tickets liggen klaar. Nostalgie.be. Hier is Robert Miles.

0: Loving You, luidop meegezongen door Anza uit Brugge, zie ik in de Nostalgie-app. Haar favoriete Phil Collins-song aller tijden. Zie, dat zijn de kleine geluksjes die je nodig hebt om vooruit te geraken op het werk, toch?
1: Straks bij Nostalgie.
0: Allee, zo meteen eentje van Ace of Base. The Sign, komt in orde.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
3: Peren.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
3: Kom, we peren hem.
2: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
6: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be. Torso. Ergonomisch slapen.
0: Nostalgie. En zo wordt het 2-1. Die nieuwsupdate met vrouwtje Carillon. En we beginnen met de Nobelprijs voor natuurkunde, want die gaat naar een Belg, vrouwtje.
7: Ja, naar Francis Halsen. Hij is een deeltjesfysicus en deed baanbrekend onderzoek naar neutrino's. Dat zijn hele kleine deeltjes die bijna geen massa hebben en door alles heen vliegen. Hij ontwikkelde een nieuwe techniek om die deeltjes beter te bestuderen en zo ons heelal te begrijpen. Halsen is nog maar de tweede Belg die een Nobelprijs voor natuurkunde wint, na François Engelaer in 2013. En toevallig is de uitreiking van de prijs ook uitgereikt door een Belg en voor het eerst ook een vrouw. De vakbonden bij de lijn gaan opnieuw staken. Nu vrijdag en volgende week maandag. Ze hebben daarvoor 2 stakingsaanzeggingen ingediend. De vakbonden zijn boos over de extra besparingen die de Vlaamse regering wil doorvoeren bij de lijn. Het is nog niet duidelijk hoe groot de impact zal zijn op het bus- en tramverkeer. Volgende week maandag is het dan ook een nationale actiedag van de Socialistische Vakbond. Ook de vakbonden bij NMBS staken dan. Ons land moet toch geen dwangsommen betalen aan de Tunesier Nizar Trabelsi. Dat heeft een rechter in Brussel beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld tot 10 jaar cel omdat hij een aanslag plande op de militaire basis van Kleine Brogel. Toen hij vrij kwam, werd hij uitgeleverd aan de VS. En vorig jaar keerde hij terug naar ons land en moest hij naar een gesloten centrum. Trabelsi vond dat allemaal onterecht en eiste 3 miljoen euro. Maar volgens de rechter deed ons land niets verkeerd. En in de Zwarte Zee zijn vanmorgen 2 handelsschepen aangevallen door drones voor de kust van Bulgarije. Een van de schepen is gezonken. Het is niet duidelijk of alle bemanningsleden konden gered worden. De Bulgaarse premier heeft intussen een spoedvergadering bijeengeroepen. Gisteren werd ook al een Turks schip door drones aangevallen in de Zwarte Zee, toen voor de kust van Roemenië. En volgens Oekraïne zit Rusland achter de aanvallen.
1: Het weer met Erwin Franks.
8: Op meerdere plaatsen breekt de zon vanmiddag door bij een heerlijke 22 graden. Morgen vertoeven we nog 1 dag in warme lucht. Lokaal kan het zelfs 23 graden warm worden, maar tegen woensdagavond raakt het overal betrokken en uiteindelijk gaat het regenen. En dat is meteen de voorbode van een wisselvallig intermezzo. Donderdag en vrijdag valt er regelmatig regen en het wordt wennen aan de temperaturen. We halen donderdagmiddag nog maximaal 13 graden.
1: De 3 van Nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
9: Wij zijn
10: Nostalgie.
1: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at work.
11: Marcia Borodi.

In de 80's kon je toch bijna geen bad hair day hebben eigenlijk. Hoe breder het stond en hoe harder het overop lag, hoe beter toch? Of ging dat alleen maar op als je in een rockband zat? Zoals de boys van Europe net. The Final Countdown in jouw dosis hits at work hier bij Nostalgie met straks een trip naar een oneindig grote plek. Donker, stil en vol geheimen die we waarschijnlijk nog niet weten. Een plek waar je je als mens piepklein voelt. Het is voor over een dik half uur zoiets. Nu eerst de geweldige stem van Miley Cyrus met Mark Ronson hier. This

0: te verspreid over het hele land. Maar we zijn één team vandaag. Ja, zo tof dat je mee in de club zit hier bij Nostalgie. Stardust, Music Sounds Better With You, doet het zeker. En zometeen ook al de Romantics op je bord.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels,
3: natuursteen, parket, Impermo.
4: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
8: It's a Sunweb holiday.
7: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
9: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech lovers en tech leken. Flanders Next, de FTI Expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
10: Dorso!
11: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
10: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
11: Dat is interessant.
10: En er is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso winkels.
12: Dorso, ergonomisch slapen.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
14: klinken op het wijnfestival.
13: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
14: Oh, dan de die. En de die?
13: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: En de die.
13: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
15: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
16: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
17: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
18: Hey, ik ben Piet.
19: En ik ben Ruben.
18: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
6: Gordijnland.
19: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
18: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
16: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
18: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
16: Kijk op gordijnland.be.
13: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evengem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
0: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
13: Evengem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
7: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
5: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Met If Only I Could. Ik zie meer en meer mensen in de nostalgie-app die zekerder worden van hun stuk. Ook Anne Goossen stuurt dat ze 100% zeker is van de mannenstem. De dames nog niet helemaal. Maar wie weet, Anne, zit dat gevoel van jou volledig correct? En wie weet, mag jij het misschien wel proberen bij mij zometeen? Als jij ook denkt te weten wie de drie van nostalgie zijn... Kom maar op dan, hè. Stuur nog snel Ik Weet Het in de Nostalgie-app. Dus een berichtje met daarin Ik Weet Het. En dan beloof ik jou 5000 euro als je ze alle drie raadt. We gaan zo weer spelen. Na deze Baya con Dios. What's

0: Nostalgie.
1: Ja, drie bekende Vlamingen. Drie mysterieuze stemmen die we samen moeten proberen raden. In een heel korte zin die ons wel al een tijdje gaat bezighouden, denk ik. Tenzij Bo uit Schoten er natuurlijk los op zit. Goedemiddag, Bo.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Stel, Bo, jij wint hier 5000 euro zo meteen. Wat zou je dan doen met die centjes?
2: Wel, ik vertrek in januari op reis voor 4 maanden naar Zuid-Amerika. Dus ik denk dat die centjes wel aan pas zullen komen.
1: Oeh, dat is extra reisbudget om die reis, wie weet, nog een beetje te kunnen verlengen. Bo, ik zeg zomaar iets.
2: We zullen zien.
1: We zullen zien. Inderdaad, maar ik duim voor jou keihard. 3 juiste namen heb je nodig om die 5000 euro in de pocket te halen. We gaan nog eens luisteren naar de opdracht.
3: Wij
4: zijn
3: Nostalgie.
1: Kom maar op, Bo. Wie zijn volgens jou de 3 van Nostalgie?
2: Ik denk Lien van den Broek, Nele Somers en Sieg den Donker.
1: Oké, jij gaat voor een actrice, voor een advocaat die ook vaak aan de tafel van Gert zit en voor onze Charles van het Meezingcafé Sieg den Donker. Oké?
2: Okay. Yes.
1: Goed. Yes. Ik ga je niet langer in spanning houden, Bo. Ik leg ze voor aan onze jury. Komen we een beetje in de buurt met deze 3 namen?
0: Je hebt... 0 stemmen juist.
1: Oh. Tjuh toch, Bo.
2: Ik ben zo zeker.
1: Het is een... Voilà, het is dat. Het is een goede poging, maar we zitten nog niet in de juiste richting. Het zal toch die reis van je eigen budget zijn voorlopig, vrees ik, Bo.
2: Ja, maar ik kan er altijd van genieten. Zo.
1: Absoluut. Goed. Heel goed. Merci om mee te denken en geniet ervan. Hè, binnenkort. Tot de volgende.
2: Oké, tot ziens. Muziek is erbij.
0: Herken jij wel de 3 van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
1: We zoeken verder, hè. Maar je doet het wel met de grootste hits hier bij Nostalgie. Ik heb Natalia onderweg voor jou met Higher Than The Sun. En deze Paul Young uit de heerlijke 80s. Come back and stay.

0: and the Sun. Daar gaan we ongetwijfeld geraken straks in Generation 80s en 90s. Twee hits die jou los de ruimte in gaan sturen. We spreken af naar Roxy Music.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Kop
6: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen, betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
12: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
13: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
12: De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
14: Ja, nog 1 meter. Oh.
15: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
16: Klein stresske.
17: Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
18: We are music.
19: Hits at work.
20: Marcia Barodi.

0: naar de sterren, de maan en de planeten vandaag.
1: Generation 80s en 90s.
0: Want vandaag, in 1995 alweer, ontdekten we de eerste planeet buiten ons zonnestelsel die ook rond een ster draait, net zoals onze aarde rond de zon draait. Het heelal werd weer een stukje groter en boeiender die dag. Dus trekken we ook muzikaal de ruimte in Generation 80s en 90s vandaag. Met uit de 90s straks zo'n ongelooflijk fijne song, nog altijd, van Tasmin Archer, over de droom van de mens om de ruimte te ontdekken en de spanning die ook in de lucht hing op weg naar de eerste mens op de maan. Het is een song over groot durven en blijven dromen. En die komt er zo aan. Eerst langs de 80s met David Bowie. Ja, altijd gefascineerd geweest door de ruimte, hè, die man. Voor hem een oneindig grote plek die heel eenzaam kan aanvoelen ook. Volledig losgekoppeld van de wereld die je gewend bent. En hij gebruikt de ruimte hier als metafoor voor je verdwaald en alleen voelen in het leven. Zoals hij zich ook gevoeld heeft toen hij met zijn verslaving aan het worstelen was. Je hoort trouwens Major Tom uit zijn Space Oddity ook weer voorbij komen hier. Ashes to Ashes van David Bowie in Generation 80s en 90s.

0: straks bij Nostalgie.
1: Op naar Elton John. Yeah, yeah. Na het nieuws.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
4: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Schat, ik zie je graag.
11: Ja, maar...
10: Maar nee, geen maar.
11: Oh.
10: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
12: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
13: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
19: 30 ideeën voor pastaschotels.
18: In Libelle Lekker naar...
19: De 5 beste beleggingen van het moment.
18: In Trends of naar...
19: Belgische politiek achter de schermen.
18: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
20: Green. Energie Rebelli.
1: Het is 2 voor 2. Goedemiddag. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. En de Nobelprijs voor natuurkunde gaat naar een Belg.
21: Ja, naar Francis Halsen. Hij is een deeltjesfysicus en deed baanbrekend onderzoek naar neutrino's. Dat zijn heel kleine deeltjes die bijna geen massa hebben en door alles heen vliegen. Hij ontwikkelde een nieuwe techniek om die deeltjes beter te bestuderen en zo ons heelal te begrijpen. Met de Nobelprijs krijgt Halsen ook zowat €1 miljoen. Hij is de 12e Belgische Nobelprijswinnaar ooit. En de voormalig Catalijnse leider Carles Puigdemont mag mogelijk terug naar Spanje als vrij man. Het Spaans grondwettelijk hof heeft daarover gestemd. In Spanje loopt nog altijd een aanhoudingsbevel tegen Puigdemont, omdat hij in 2017 de onafhankelijkheid uitriep van Catalonië. Dat aanhoudingsbevel moet opgeheven worden, zegt het grondwettelijk hof. Puigdemont leefde lange tijd in ons land, maar verhuisde naar het zuiden van Frankrijk. En Tsjechië doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De openbare omroep daar moet besparen en stuurt geen kandidaat. Nog enkele andere landen beslisten ook al om niet meer mee te doen, vooral dan omdat Israël mag meedoen. Ons land en Nederland sturen wel een kandidaat. Het Eurovisie Songfestival.
20: Nostalgie weer.
21: Deze namiddag vrij zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, maar 's avonds gaat het regenen tot zo'n 22 graden. Donderdag heel wisselvallig met regen, maar ook opklaringen. opklaringen. Een pak frisser ook bij 15 graden. En vrijdag zowat hetzelfde weer rond 13 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
11: Wij zijn
22: nostalgie.
0: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at work.
23: Marcia Borodi.

Love Shine a Light van Katrina and the Waves onder een stralend blauwe zon, of stralend blauwe lucht ondertussen hier boven onze studio in Antwerpen. Misschien zijn de laatste restjes mist ook bij jou opgeruimd geraakt. En kan jij onder de zon genieten van de grootste hits? We gaan nu naar Casey and the Sunshine Band. Van medewerker in een platenwinkel tot superster in de charts. That's the

0: FR David, met de eeuwige zonnebril. Words don't come easy, hebben we allemaal wel eens voor, denk ik. Die words, meezingen gaat een stuk gemakkelijker gaan met die steengoeie share die onderweg is. 2 minuutjes.
1: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Mijn enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
1: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot. Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
7: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
1: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.

Weet je wat ik nu wel opvallend vind? Dat er meer en meer van onze collega's genoemd worden in onze zoektocht naar de drie van nostalgie. Kim Muilaert zie ik hier al staan, Toon Smet, onze Sean Dont. Ja, en Sieg van het Meezingcafé, die kwam het voorbije uur ook al voorbij. Maar dat zou ik nu echt wel straf vinden eigenlijk. Als er iemand van ons tussen zou zitten. Als zo goed kunnen liegen, dat aan mij niet besteedt. Enfin, om maar te zeggen dat we nog altijd op zoek zijn naar drie bekende Vlamingen. Weet jij welke BV's er achter die drie stemmen zouden kunnen zitten? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app. En dan gaan we zo eens bekijken of ik misschien wel 5000 euro mag storten op je bankrekening binnenkort. We spelen naar Stevie Wonder.

0: Nostalgie.
1: We zijn op zoek naar drie bekende Vlamingen. Drie stemmen in totaal. En die zitten verwerkt in één zin waar we toch al een dag en een half ons hoofd over aan het breken zijn. Wie zegt wat? Dat is de vraag. Misschien krijgt Claire uit Wevelgem die drie BV's wel geraden. Goedemiddag, Claire.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Zeg, ben je alleen aan het nadenken of is het een team effort bij jou?
2: Wel, mijn zoon van 2 maanden vormt het team.
1: Ik hoor hem ook op de achtergrond. Wie weet kan hij een geluksbrenger zijn voor jou de komende minuut, Claire.
2: Ja,
1: ik duim met je mee. We moeten dus aan 3 juiste namen geraken voor die 5000 euro. We zullen nog eens luisteren naar de 3 stemmen waar het allemaal om gaat.
3: Wij
4: zijn
3: Nostalgie.
1: Oké, Claire, je mag mij vertellen wie volgens jou de 3 van Nostalgie zijn.
2: Maureen, Nora Gharib en Stef Wouter.
1: Oké, en met Maureen bedoel jij Maureen van Herbergen?
2: Maureen, de vriendin van Sieg.
1: Ah, klopt. Inderdaad, dan hebben we de juiste Maureen voor ogen. Oké, Nora Gharib, actrice en Stef Wouters, bekend anker bij VTM Nieuws. We gaan eens kijken, Claire, wat de jury daarop te zeggen heeft. Zitten hier misschien een paar juiste namen tussen?
0: Je hebt 0 stemmen juist.
1: Oh nee. Sorry Claire, 0 juiste stemmen. Dus we gaan toch nog even moeten verder zoeken, jammer genoeg.
2: Ja, oké.
1: We gaan jouw 3 namen in onze lijst van genoemde namen zetten op onze website. En dan zoeken we verder. Merci om mee te denken, lieve Claire. Een kusje naar je zoon.
2: Dankjewel.
1: Bye-bye. Ik had eigenlijk gedacht om nu het Tsukiro te draaien. Maar dat gaat blijkbaar niet... Wow, wacht. Ik krijg hier een kaft voor mijn neus. En dat is die mysterieuze farde die we ook al hebben gezien op onze Instagram-pagina. Een paar weken terug. Er staat de 3 van Nostalgie op. Het ziet er nogal een speciale dossiermap uit. Dus ik ga hem gewoon open doen. En er staat een tekst in die ik met jou ga delen dan maar. Dag DJ's en luisteraars van Nostalgie. Uit 10.000 bekende stemmen precies de 3 van Nostalgie herkennen, dat blijkt geen gemakkelijke opdracht. Er staat niet voor niets 5.000 euro op het spel. Nou, dat is waar natuurlijk. Maar ik ben in een goede bui. Daarom geef ik jullie morgen om 9 uur... een tip op onze Instagram-pagina. Een tip die jullie kan helpen om alvast 1 van de 3... van Nostalgie te ontmaskeren. Dus morgen om 9 uur afspraak op onze Instagram-pagina. Zet het in jullie agenda. Groetjes van de jury. Oké. De jury gaat ingrijpen. Dus ik stel voor dat je ervoor zorgt dat je ons Nostalgie volgt op onze Instagram-pagina. Dus Nostalgie België. En daar zouden we, als het goed is, morgen vroeg om 9 uur een tip moeten zien over 1 van de 3 van Nostalgie. Je bent gewaarschuwd. Zorg dat je ons volgt op Instagram. Doen!
0: Herken jij wel de 3 van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
1: Ah, en daar is hij dan eindelijk, Tsukero. Zalig momentje van 90s Nostalgie, dit wegdromen met het prachtige Il Volo. Oh, ik ben al zo benieuwd naar die tip morgen vroeg.

0: kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
2: Peren.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
2: Kom, we peren hem.
1: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
4: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
7: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
8: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
9: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
10: Lekker.
9: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
10: Zalig, vertel me meer.
9: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
10: En dat alles op maat van ons budget?
9: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
11: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
12: Hits at Work.
13: Marcia Borodi.

The Summer of 69 from Bryan Adams. Dat is echt een man van zijn woord trouwens ook, Adam Bryan. Hij had beloofd om een oplossing te zoeken om het afzeggen van TV Classic dit jaar goed te maken. En hop, we zien hem volgende zomer alweer terug op de Lokerse feesten. 4 augustus valt wel samen natuurlijk met het eerste concert van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Pittige keuze als je fan bent van de twee. In dat geval hoop ik superhard dat hij erbij kan zijn in de AFAS-Dome volgende week. Want hij is overal, Bryan Adams. Net als de grootste hits hier bij Nostalgie. Zometeen een Madonna-hit die mij zo week krijgt als een lammetje altijd. Komt eraan naar deze Candy Staten. What's

dan is het alweer bijna tijd voor jouw dagelijkse afspraak in Sean's Muziekcafé. Het enige café ook, waar je naast een frisse pint massa's cash kan rapen. Straks weer een nieuwe kans, je weet het, om die 5000 euro te winnen. Als jij de drie van nostalgie kan ontmaskeren. En als dat niet zou lukken, geen probleem. Dan hoef je met een beetje geluk toch al niet meer na te denken over wat je alweer op tafel moet zetten vanavond. Ook daar heeft ons Lenken een oplossing voor. En wij betalen, hoe goed is dat? En daarnaast nog een pak topmuziek natuurlijk. Hè? Om met frisse moed in die avondspits te rollen straks. Kies u een tafeltje. De deuren gaan zo open.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Uit de categorie cheesy openingszinnen, ik heb er deze week nog één gehoord. Ken je deze? Heet jij soms Google, want jij bent alles wat ik zoek? Ja, dan is die van Billy Ocean uit 88. Toch net iets beter, hè? Get out of my dreams, get into my car, hoor je na het nieuws.
2: Kiegway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiegway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiegwaybank.be.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij tweede zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja, het kan anders.
5: Ramen, deuren, verandas. Reinaerts
6: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
1: Stel, ik wil leren traden.
7: Ja?
1: Hoe begin ik daar dan aan?
7: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
1: En hoe leer ik het in de praktijk?
7: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
1: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
7: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
8: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
7: Kijk op belgiantradingacademy.be.
8: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een lieve computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
9: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
9: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
10: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 3. Dit is het nieuws met Fraukje Kaljon. Vicepremier en minister van Volksgezondheid Van den Broeke is bezorgd over de begroting.
11: Ja, hij vindt dat mensen met de hoogste inkomens meer moeten bijdragen aan de federale begroting. Dat heeft hij benadrukt tijdens het openingscollege Politicologie aan de UGent. Van den Broeke onderhandelt mee met het kernkabinet over de begroting. De regering zoekt 10 miljard euro, maar die onderhandelingen verlopen zeer moeilijk, gaf Van den Broeke toe. Hij vindt dat de begrotingsnota nog te onevenwichtig is. Morgenavond komen de ministers opnieuw samen. De stad Tiene is bijzonder trots op Nobelprijswinnaar Francis Halsen. Hij is 82 en komt uit Tiene in Vlaams-Brabant. Halsen kreeg vanmiddag de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn baanbrekend werk rond neutrino's. Dat zijn kleine deeltjes die bijna geen massa hebben en door alles heen vliegen. Hij ontwikkelde een nieuwe techniek om ons heelal beter te begrijpen. De stad Tiene wil Halsen nu officieel huldigen. En in Duitsland is een parlementslid van de extreemrechtse partij AfD verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt. Hij werd verkozen met een absolute meerderheid. Het is voor het eerst dat extreemrechts zo'n functie krijgt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. AfD won een maand geleden de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen.
12: Nostalgie weer.
11: Deze namiddag vrij zonnig met maximaal tot 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, maar s'avonds gaat het regenen tot zo'n 22 graden. Donderdag heel wisselvallig met regen, maar ook opklaringen en een pak frisser bij 15 graden. Vrijdag zowat hetzelfde weer en rond 13 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
1: Wij zijn
14: nostalgie.
13: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Chance Muziekcafé.
15: Met Lenke.
1: Goedemiddag, we gaan samen opladen voor de avondspits. Onderweg of thuis met een heel tof 90s nummer en een goede reminder aan jezelf. You're gorgeous. Eerst nog Billy Ocean.

0: Soms heb je van die one-hit wonders die altijd overeind blijven. Hè? Zoals deze You're Gorgeous van Baby Bird.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Nee, nog geen Sean vandaag, want die zit nog altijd in Malta. Die is daar aan het diepzee duiken, even de toerist aan het uithangen. Maar hij heeft beloofd dat hij morgen terug is. Maar ook zonder Sean gaat er hier van alles gebeuren vanmiddag. Ik heb nog een bon van 100 euro bij Food Prepper, die ik straks ga weggeven in een dagschotel. En dit uur uiteraard ook weer een nieuwe kans, hè, op die 5000 euro. Als je de drie bekende stemmen herkent in de drie van Nostalgie. En zometeen ook een goede café-clash. Deze week battelen we met songs met iconische intro's. En ik heb vandaag twee songs met een heel opvallende intro. Een beetje gemaakt vanuit het idee ineens met de deur in huis te vallen. En dat is zelfs letterlijk bij een van de twee. Eerst nog de meest zwoele heupen op deze aardbol op u loslaten. Go, Shakira.

0: Café Clash.
1: De Café Clash, die doen we deze week in het thema van de iconische intro's. Gisteren won Wannabe, de song met de intro die het allersnelst herkent volgens de wetenschap. Dat was Team Lenke, dus de stand is 1-0. En vandaag heb ik twee songs die je ook heel snel herkent, want die beginnen net iets anders dan de gemiddelde song met een vreemd geluidje meer bepaald. Sluit je aan bij Team Lenke als je deze van Michael Jackson wil horen. Ja, iconisch en uniek, want welke song begint er nu met een deurtje dat opengaat en voetstappen en eindigt dan ook nog eens met de meest gruwelijke Halloween-schreeuw ever? Briljant en geniaal noem ik dat en dat krijg je vandaag als je kiest voor Team Lenke. Of je kan ook kiezen voor Team Sean en The Godfather of Soul. Toegegeven, ook geen slecht begin van een song. De longen uit uw soul lijf schreeuwen. Dat was de specialiteit van Mr. James Brown. Aan jou de keuze wat het uiteindelijk wordt. James Brown of toch Michael Jackson.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
2: Nostalgie. Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
8: Oh, dan de die. En de die?
7: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de deze.
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
0: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Relaxed.
13: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
16: Oh, echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
15: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
16: en het bed kopen.
17: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
18: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
19: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
18: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
17: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu open deurdagen.

0: We battelen deze week met iconische intro's.
1: De Café Clash.
0: Vandaag twee intro's ja, die net iets anders starten dan de gemiddelde song. De schreeuw van James Brown of ja, de deur, de voetstappen of het gelach in Thriller van Michael Jackson. Martien die ging voor Team Lenke en dus Michael Jackson. Ik heb ooit de making of de videoclip gezien en dat was bijzonder. Andy zegt, ja, Team Lenke, gezien we richting Halloween gaan ook. Wel, Anne, ik vind dat een bijzonder sterk en toepasselijk argument. Maar helaas ook wel wat stemmen voor meneer Sean Dond binnengekomen. Nancy zegt, Sean, echt een topsong. En Mark zegt, sorry Lenke, Michael Jackson horen we al elke dag. Dus ga ik voor Team Sean. Heel nipt moet ik er wel bij zeggen, maar de winnaar is toch de Godfather of Soul. Ben je daar blij mee, James?
2: Wow!

Voilà, en dan was het 1-1. Nostalgie. Ja, we gaan zo meteen nog eens een gok wagen naar die drie bekende stemmen. Als jij weet wie de zin wie zijn of wij zijn nostalgie ingesproken heeft, dan mag je nu Ik weet het doorsturen in de Nostalgie-app en ook vooral je telefoon in de gaten houden, want we spelen voor 5000

0: Red, red wine. Het zou misschien wel van pas komen om die stress een beetje tegen te gaan.
1: De drie van nostalgie.
0: Ja, dag 2 van de zoektocht naar de drie van nostalgie. Wie zijn die mysterieuze bekende stemmen? We gaan nog eens spelen. Goedemiddag, Goedroen uit Gent.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo. Ja, 5000 euro, dat is geen slecht bedrag. Weet jij al wat je daarmee zou doen?
2: Ik denk het wel. Ik ga ervan uit dat ik ze win.
0: Uiteraard. Daar begint het mee. Goed.
2: Daar begint het mee. En als ik ze win, dan denk ik dat ik iets ga doen naar... Ik heb een kleindochter die morgen 9 maanden wordt. Maar haar mama die heeft MS. En ik zou eigenlijk het aan hen willen geven, eventueel nog voor nodige aanpassingen te doen aan de woning of zo.
0: Oh my.
2: Is op reis kunnen gaan met hun tweetjes en dat de kleindochter dan even bij mij blijft.
0: Ik hoor het, dus dat zou jullie, ja. Dat zou daar zeker van pas komen en het is jou ontzettend hard gegund ook. Maar ja, ik heb natuurlijk wel 3 namen van jou nodig. We gaan eerst ook nog eens luisteren, Goedroen.
3: Wij
0: zijn
4: nostalgie.
0: Ja.
2: Ja.
0: Wie zijn volgens jou de 3 van nostalgie? Je mag het zeggen, Goedroen.
2: Ik denk Catherine Moerkerke, Evi Gruijaert en Rob van Oudenhoven.
0: Zitten we al wat dichter in de buurt? We gaan luisteren naar wat de jury zegt.
1: Je hebt 0 stemmen juist.
0: Oh, Goedroen. Ja, heel, heel jammer. Het was jou heel hard gegund. Ik wil wel zeggen natuurlijk dat het carte blanche is. Je kan opnieuw beginnen met zoeken.
2: Ja.
0: Alle genoemde namen die kan je trouwens ook vinden op nostalgie.be. Dus daar kan je zeker nog eens gaan kijken. Merci ook om mee te spelen, Goedroen. En zeker ook heel hartelijk welkom in onze Nostalgieclub. Bye.
2: Ja, dankjewel.
1: Herken jij wel de 3 van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: Ja, en ook niet onbelangrijk, daarnet bij Marcia gehoord dat er morgen om 9 uur een tip online komt op de Instagrampagina van Nostalgie. Als je ons nog niet volgt, zeker doen dus, want dan ben jij als allereerste op de hoogte. Morgen vroeg om 9 uur.

0: De leukste spelletjes en de allergrootste hits, die krijg je hier bij Nostalgie. Zometeen Losing My Religion van R.E.M. En in het muzieknieuws ook een nieuwe naam die Rock Werchter vandaag heeft aangekondigd.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De Nostalgie 80s en 90s Party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s Party Hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De Nostalgie 80s en 90s Party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels.
5: Natuursteen.
4: Parket. Impermo.
6: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
7: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
6: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
7: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
6: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
9: Bel op onze makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
12: Bij CPXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire, This Is Her, 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix d'ici deals op ICPXL.be of bij je ICPXL.
13: Schat, ik zie je graag.
14: Ja, maar...
13: Maar nee, geen maar.
14: Oh.
12: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Hey, ik ben Piet.
16: En ik ben Ruben.
15: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij...
17: Gordijnland.
18: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
15: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
19: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
15: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
19: Kijk op gordijnland.be.
20: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
21: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
22: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
23: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Chance Muziekcafé
24: met Lenke.

0: Dinsdagmiddag, 4:15, is meestal low energy. Dus merci voor de boost, Evelyn Thomas.
1: Nostalgie, muziek en showbusiness.
0: Tsjechië haakt af voor het volgende Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Tsjechische openbare omroep bekendgemaakt. De beslissing is genomen omdat de omroep moet besparen. Tsjechië deed in 2007 voor het eerst mee aan het Songfestival. Het land behaalde dan zijn beste resultaat met een 6e plaats. Het Amerikaanse popfenomeen Samber komt naar Rockwerchter volgende zomer. Hij staat op het hoofdpodium op zondag voor afsluiter Tame Impala. Samber is een reizende ster en na een uitverkocht concert in de AB en een indrukwekkende show tijdens Pukkelpop passeert hij in 2027 twee keer in ons land op Werchter en in mei in een alweer uitverkochte AFAS Dome.
2: Hell answers to me.
0: En dit is dan weer een stukje uit de trailer voor de film Avengers Doomsday. Het nieuwe kassucces in de Marvel-reeks over superhelden. De nieuwe film komt pas op 16 december in de zalen, maar overal sneuvelen nu al voorverkooprecords. Zo zijn er in ons land al 14.000 tickets verkocht op 24 uur tijd. De vorige film Avengers Endgame is wereldwijd de meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden. Ik ken er niks van, maar Flauwke van ons nieuws is grote fan. En ze zei dat je eigenlijk vooraf alle 30 Marvel-films moet zien om de nieuwe film helemaal te kunnen begrijpen. We hebben dat eens berekend ook. Dat is ongeveer 60 uur of 2,5 dag tv kijken.
3: Toch,
0: kan nog, hè.

0: Straks in Sjans Muziekcafé.
1: De vrouw door wie ik als 10-jarig meisje heel graag een neusbelletje wou. Want als je de videoclip van deze One of Us nog kent, Joan Osborne die had zo een ringetje in haar neus. Het is er gelukkig in mijn geval nooit van gekomen.
2: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Mijn enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Waar kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Ramen, deuren, verandas?
7: Reinaerts Aluminium.
8: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
9: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
10: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:04 het nieuws met Fraukje Kaljon. De nationale vakbondsactie treft ook het vliegverkeer.
11: Ja, opgelet dus als je vrijdag op vliegvakantie vertrekt. Want op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geannuleerd door de nationale vakbondsactie. Dat meldt de luchthaven zelf. Het gaat om vluchten die afgehandeld worden door bagageafhandelaar Alisia. Die werkt voor een 20-tal luchtvaartmaatschappijen, waaronder ook Brussels Airlines. Vluchten van TUI Fly en Ryanair kunnen voorlopig wel doorgaan. De luchtvaartmaatschappijen passen hun vluchtschema's aan en contacteren de getroffen passagiers. In heel Frankrijk zijn tienduizenden mensen op straat gekomen. Ze eisen meer middelen voor het onderwijs, meer leerkrachten en kleinere klassen. Volgens het Franse Binnenlandse Zaken doen bijna 90.000 mensen mee aan de nationale actiedag daar. Zo'n 1.800 scholen zijn geblokkeerd, waardoor lessen niet kunnen doorgaan. De betogingen verliepen de voorbije dagen al enkele keren erg onrustig, maar tot nu toe zijn er nog geen rellen gemeld. En in Duitsland is een parlementslid van de extreemrechtse partij AfD verkozen tot voorzitter van deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt. Hij werd verkozen met een absolute meerderheid. Het is voor het eerst dat extreemrechts zo'n functie krijgt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen.
0: Nostalgie weer.
11: Deze namiddag vrij zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, maar s'avonds gaat het regenen tot zo'n 22 graden. Donderdag heel wisselvallig met regen, maar ook opklaringen. Een pak frisser ook bij 15 graden. En vrijdag zowat hetzelfde weer rond 13 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
12: Wij
1: zijn
13: nostalgie.
0: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Sjans Muziekcafé.
14: Met Lenke.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: Elke dag gaan we hier in het Muziekcafé samen op zoek naar het beste van het beste uit de popgeschiedenis. Om die te bewaren in onze Nostalgie Muziekcapsule. Als je dat lijstje eens wil bekijken, het staat op de site nostalgie.be of in de app. Dan kan je daar eens gaan neuzen van welke songs daar allemaal in zitten. En vandaag zoek ik de inspiratie voor de letter bij gisterenavond bij de nederlaag van onze Rode Duivels tegen Frankrijk. Want ja, 4-1, dat is een nederlaag, we kunnen het niet anders zeggen. Onder leiding van een zielstevreden Zinedine Zidane bij Frankrijk. België ging zwaar onderuit, maar in dat alles toch nog een lichtpuntje, want Zidane was wel vol lof over onze Rode Duivels, want het zijn allemaal jongens met gigantische kwaliteiten, heeft hij achteraf gezegd. Dus daar kunnen we ons wel een beetje aan optrekken. En dan hebben we ook meteen onze letter voor vandaag gevonden. De Z van Zinedine Zidane. Wat is voor jou de allerbeste song waarvan de titel met een Z begint? Dat mag je mij nu laten weten in de Nostalgie-app.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: straks rond 16:30 een nieuwe kans op die 5000 euro met de 3 van Nostalgie. En we gaan een plaats in de muziekcapsule stoppen. Een plaats met de letter Z, dat zoek ik nog altijd. Dus als je een ideetje hebt, stuur maar door in de Nostalgie-app.
1: Lekker, echt lekker.
2: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
6: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico. En win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Stel, ik wil leren traden.
12: Ja?
11: Hoe begin ik daar dan aan?
12: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
11: En hoe leer ik het in de praktijk?
12: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
11: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
12: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
11: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
12: Kijk op belgiantradingacademy.be.
11: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
13: Van 3 tot 6, Sean's Muziekcafé.

0: We zochten platen met de Z.
1: De Nostalgie Muziekcapsule.
0: Want ja, 20 over 4, dat is het moment waarop je het Muziekcafé één plaat vereeuwigen door die in de Nostalgie Muziekcapsule te stoppen. Platen met de Z dus, van Zinedine Zidane. Maar de reden, daar gaan we niet te veel woorden meer aan vuil maken. Heel veel suggesties binnengekomen, waarvoor dank. Dit hier is opvallend vaak binnengekomen. Zombie van The Cranberries, maar ook Nederlandstalig werk kwam opvallend vaak binnen.
2: Zij is van mij, je denkt dat ze van jou is, maar ze is van mij.
0: Eentje om mee te zingen in dat Koning Boudewijn Stadion in augustus. Zij is van mij van Clouseau, of deze ook Nederlandstalig. Het was de keuze van Cynthia. Ze zegt, stel je voor het eerst, dan sla je een flater. Ja, rode duivels, kom maar af met Bart KL. Maar er kan er maar één bij in de capsule vandaag.
3: We are go for launch.
0: Iemand die er nog niet in zat en er absoluut in thuis wordt. Frank Boeien, de keuze van Jan Traat uit Merksem. Zwart-wit.
4: We have a liftoff.

We gaan binnen 5 minuutjes nog eens spelen. Heb jij een idee wie de 3 van Nostalgie zijn? Welke 3 bekende stemmen daarachter zitten? Dan mag je je nu kandidaat stellen. En ik weet het, doorsturen in de app. Ook je telefoon goed in de gaten houden. Want misschien krijg jij wel telefoon. En maak je kans op die 5.000 euro.

0: I'm so excited. Ja, ik ken er wel een paar die excited zijn.
1: De drie van nostalgie.
0: Dag 2 van de zoektocht naar de drie van nostalgie. Wie zijn nu die mysterieuze bekende stemmen? We gaan nog eens een gokje wagen. Sigrid, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, hey. Hoe zeker ben jij van jouw drie namen?
2: Het is eigenlijk een gok, laat ons zeggen.
0: Het is een gok, maar een gok, ja. Sigrid, in het leven, dat kan genoeg zijn. 5000 euro staat er op het spel. Ik heb die drie namen van jou nodig, maar we gaan er eerst nog eens naar luisteren.
3: Wij
0: zijn
1: nostalgie.
0: Voilà, Sigrid. Wie zijn volgens jou de drie van nostalgie? Je mag het zeggen.
2: Lennart Kok, Nina Callens en Sarah Hertens. De psychologen van Blind Getrouwd.
0: Ja, ja, ja. Lennart en Nina, dat zijn die psychologen. Oké, dat zijn jouw drie namen, maar zitten we al dichter in de buurt? We gaan het vragen aan onze jury.
1: Je hebt... 0 stemmen juist.
0: Ai, Sigrid.
2: Jammer.
0: Heel erg jammer. Ja, dat betekent dat we weer helemaal opnieuw moeten beginnen zoeken. Al die namen die kan je vinden op nostalgie.be, dus daar kan je sowieso ook nog eens gaan kijken, hè, als je nog eens wilt checken. Merci om mee te spelen, Goedroen, en welkom in onze Nostalgieclub. Hè. Bye.
2: Graag gedaan, dankjewel.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: Ondertussen draaien wij hier de allergrootste hits, zoals deze Coldplay. Wist je dat Chris Martin trouwens op het idee kwam toen hij een paar slaappillen had genomen? Gelukkig nog net op tijd kunnen neerschrijven. Voor hij in een halve coma viel, deze Viva La Vida. I used to

0: zometeen in Chance Muziek Café.
1: Het zijn deze week de Nobelprijzen. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat naar een Belg, professor Halse. Dat staat daar straks in ons nieuws. Maar mochten er nu Nobelprijzen uitgereikt worden voor beste tv-maker, dan zou er ook een Belg moeten winnen. Straks heb ik het over het beste tv-programma van dit moment. Een tip, mocht je dat nog niet gezien hebben, dan mist iets.
2: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
3: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Kop
9: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
10: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
9: is wie er mag rijden. Yes, munt.
10: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
11: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
14: Oh, een eekhoorn.
13: Een safari in de jungle.
14: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
13: Of maak van je koffiezet.
14: Voilà, uw koffie.
13: Een professionele espresso-machine.
14: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
15: Make it extra.
13: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
16: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
17: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
18: Er gebeurt iets in jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
19: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
20: Chance Muziek Café
21: met Lenke.

0: Patricia en Guy die sturen een berichtje in de app. We zijn net verhuisd en Radio Nostalgie klinkt goed uit onze oude radio van 1956 in de Man Cave. Ah wel ja, Nostalgie, het muziekcafé en een Man Cave, dat is een match made in heaven.
1: Toch klap.
0: De Nobelprijzen die worden deze week uitgereikt. Ik zou zomaar een Nobelprijs in het leven durven roepen voor beste tv-maker, want ik weet naar wie die zou moeten gaan. Bokkie de rapper. Ik vind dat hij dat echt verdient. Heb je zijn programma al eens gezien op Play? Bokkie gaat naar school. Dat is een fantastisch, authentiek en mooi programma, vind ik. Het concept is simpel. Bokkie die gaat gewoon terug naar het vijfde middelbaar. Hij doet dat voor de derde keer, want hij was in het echt blijven zitten in het vijfde middelbaar. Een maand lang gaat hij elke dag naar school. Hij zit daar in de klas tussen alle 17-jarigen. En hij blijft ook echt logeren bij zijn mama. Zoals vroeger blijft hij dan slapen. Heel nostalgisch en mooi. En ook mooi om te zien hoe hij zo echt een band opbouwt met zijn medeleerlingen. En ook opnieuw met zijn eigen mama. Hij heeft zelfs in een aflevering speciaal voor haar een stukje Clouseau gezongen. Nobelprijs zelfs meer bepaald. Dat klonk zo.
2: Ik

0: prijs.
1: Oké, ja, zingen gaat hem misschien ietsje minder goed af, maar mooie tv-momenten vastleggen, dat kan hij echt wel met Bokkie gaat naar school. Mocht je het nog niet gezien hebben, ik vind dat echt de moeite. Een tip

0: Sophie is luider aan het meezingen en haar bureau. Ze waren zalig in Düsseldorf, stuurt ze.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
0: Na 5 uur kan je nog snel je avondeten fixen voor straks met een bon van 100 euro bij Food Prepper. En uiteraard ook de laatste kans op die 5000 euro.
2: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
3: Hoe mag die stek gebakken zijn?
4: Je bak, bleu, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
5: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net?
6: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
5: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Het teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
6: Oh, dat moet ik hebben.
5: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetubatterij.be.
7: Enagreen.
5: Energie-rebellie.
8: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.
10: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
11: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
12: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
14: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
13: In Libelle naar...
14: De 5 beste looks van nu.
13: In Feeling of naar...
14: De hotste adresjes in je buurt.
13: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Enagreen.
5: Energie Rebellie.
0: Goedemiddag, het is 2:05. Dit is het nieuws met Frauke Kaljon. De Nationale Vakbondsactie treft ook het vliegverkeer.
15: Ja, opletten dus als je vrijdag op vakantie vertrekt, want op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geannuleerd door de Nationale Vakbondsactie. Dat meldt de luchthaven zelf. Het gaat om vluchten die afgehandeld worden door bagageafhandelaar Alicia. Die werkt voor een 20-tal luchtvaartmaatschappijen, waaronder ook Brussels Airlines. Vluchten van TUI Fly en Ryanair kunnen voorlopig wel doorgaan. De luchtvaartmaatschappijen passen hun vluchten schema's aan en contacteerde de getroffen passagiers. Beginnende chauffeurs die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben, mogen vanaf volgend jaar geen enkel glaasje alcohol meer drinken als ze met de auto rijden. De federale regering voert een nultolerantie in en verlaagt de wettelijke alcohollimiet naar 0,2 promille. Dat meldt mobiliteitsminister Krukke. Stef Willems van verkeersinstituut Vias vindt het een krachtig signaal.
16: Bestuurders tussen 18 en 25 jaar hebben, als ze tussen de 0,5 en 0,8 gedronken hebben, een dubbel zo hoog risico op een ongeval dan oudere bestuurders. Een begin bij die groep. Idealiter zou men daar in de toekomst ook alle bestuurders aan toevoegen, want natuurlijk voor elke bestuurder is drinken en daarna rijden potentieel zeer gevaarlijk en zeer sterk af te raden.
15: Er komt ook een test met een zogenaamde alcoholpoort, waarbij je negatief moet blazen om bijvoorbeeld een parking te verlaten. In Luik is de sfeer opnieuw omgeslagen tijdens de studentenprotesten. De betogers trokken eerst vreedzaam langs verschillende middelbare scholen, maar rond de middag kwamen ook relschoppers opdagen. Ze staken opnieuw opnieuw steps en vuilnisbakken in brand. De politie zette al traangas in. Studenten betogen al enkele dagen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren kwam het al tot confrontaties met de politie. En ook in Frankrijk zijn zo'n 450.000 mensen op straat gekomen tijdens de Nationale Actiedag daar. Dat zegt de studentenvakbond. Ze eisen meer middelen voor het onderwijs, meer leerkrachten en kleinere klassen. De betogingen verliepen de voorbije dagen al enkele keren erg onrustig. En ook nu slaat de sfeer op verschillende plaatsen om.
1: Nostalgie weer.
15: Vanavond en vannacht bewolkt met enkele opklaringen en minima tot 16 graden. Morgen krijgen we eerst de opklaringen, daarna neemt de bewolking toe en kan het regenen tot 22 graden. Donderdag wisselvallig met opklaringen, maar ook buien en een pak frisser bij 16 graden. En vrijdag zwaar bewolkt met regen en 14 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
7: Wij
0: zijn
9: nostalgie.
1: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik weet het in de nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Chance Muziek Café.
17: Met Lenke.

wordt een plezant uur tussen 5 en 6, want ik mag nog een bon van 100 euro bij Foodprepper weggeven. Handig als je nog geen idee hebt wat je vanavond op tafel moet toveren. Dat is met Belgische producten. Gezond en snel, want op minder dan een kwartier tover je dat op tafel. Zelfs al ben je geen keukenprinses of keukenprins. Dat is voor in een dagschotel zometeen. Eerst nog een boost om aan die avondspits thuis te kunnen beginnen. Of even een decompressiemomentje als de werkdag erop zit. De tournee Generaal Mix met onder andere Lady Gaga en Thriller van Michael Jackson.

Ah wel, zo kan jij binnen een dikke 5 minuten ook lachen als je de link vindt tussen de 3 platen die ik je nu ga voorschotelen in een dagschotel. Want dan win jij misschien wel die 100 euro bij Foodprepper. 1 woord zoeken we en dat mag je doorsturen in de Nostalgie-app. Ready? Wat is de link tussen deze 3 platen?

0: Weet jij de link? Dan mag je hem nu doorsturen in de Nostalgie-app.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh. Oei. Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kun je er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
8: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
11: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
13: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
14: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Dagschotel.
1: We gaan weer spelen voor je avondeten. Avondeten van Food Prepper. Verse gezonde maaltijden zijn dat met Belgische ingrediënten die je in maximum 15 minuutjes klaarmaakt. 100 euro, dat is niet slecht. En die kan van Femke uit Herzelen zijn. Goedenavond, Femke.
2: Goedenavond.
1: Hallo, hallo. Wat ik wel straf vind, zo in 15 minuten eten op tafel toveren. Kan jij dat?
2: Nee, want mijn vriend kookt elke avond.
1: Wat lief? Wie kookt elke avond?
2: Mijn vriend kookt elke avond.
1: Ah, jouw vriend. En kan hij dat in 15 minuten?
2: Ja, het is te zien, maar hij neemt daar vaak zijn tijd voor.
1: Oké, maar het is dan misschien een challenge. Als je wint, dan kan je zeggen met die food prepper, gaat dat in 15 minuten lukken. Voilà, dat is een deal. Het enige wat ik van jou nodig heb om die bon van 100 euro binnen te halen, dat is een juiste antwoord. Ik ga even de platen overlopen. We hadden Queen, Bohemian Rhapsody, Prince, Purple Rain en Michael Jackson met Billie Jean. Wat is dan de link tussen die drie songs, Femke?
2: Dacht aan royalty.
1: Royalty, veel verder moest je het inderdaad niet gaan zoeken. Dat is helemaal juist. Die bon van 100 euro is binnen. Dan kan je je vriend al aan het werk gaan zetten. 15 minuutjes, daarin moet hij de klus klaren. Hè. Heel veel kookplezier ermee, smakelijk ook. En welkom in de Nostalgieclub, Femke. Bye.
2: Dankjewel, bye.

We gaan nog één laatste keer raden welke bekende stemmen we zoeken in de drie van Nostalgie. Als jij denkt dat je de stemmen hebt herkend, dan mag je nu Ik Weet Het doorsturen in de Nostalgie-app en dan hopen dat je telefoon krijgt tijdens Abel.

0: Nostalgie.
1: We gaan nog één laatste keer spelen vandaag. Nog één iemand mag gokken wie de drie van Nostalgie zijn. En die eer is weggelegd aan Wendy uit Wachtendeken. Goedenavond, Wendy.
2: Hallo.
1: Hallo, hallo. Heb jij een bepaalde strategie?
2: Mijn strategie was mijn ogen dicht doen en de portemonnee voor mij zien en hopen dat het tonen zijn.
1: Oké, maar het klopt. Het beeld dat je in je hoofd hebt en de stem, dat zit helemaal juist in jouw hoofd.
2: Ik denk zo wel, ja.
1: Oké, dat is een heel goed begin. We gaan nu eerst de mysterieuze stemmen nog één keer laten horen.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
1: Voilà, dat waren ze nog eens. Wie zijn dat volgens jou, Wendy?
2: Ik heb Anne Lemmens, Elodie Habia en Dominique Persoon.
1: Je klinkt overtuigd. Je hebt ze in je hoofd. Je ziet ze. Is het raak of zetten we de zoektocht morgen verder? Dit is het oordeel van de jury.
0: Je hebt 0 stemmen juist.
1: Oh. Ai, Wendy. Spijtig, spijtig. Je gaat op zoek moeten naar een nieuw beeld in je hoofd van die drie. Dat betekent ook dat de zoektocht morgen vroeg om 7:30 verder gaat bij Veronique en Sander. Merci om mee te spelen wel, Wendy. En heel welkom in onze Nostalgieclub. Bye.
2: Ja, dag.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan morgenochtend opnieuw mee vanaf 7:30. En win 5000 euro.
1: Ja, morgen vroeg spelen we dus verder. En je weet het, om 9:00 komt er ook een tip online op de Instagrampagina van Nostalgie. Dus als je ons nog niet volgt, ga daar zeker even kijken. Dan ben je als eerste op de hoogte van die tip. Dit zijn de Pet Shop Boys.

0: Nog voor 6 uur horen hierbij nostalgie Shania Twain, ook Culture Club en ook nog een update van het weer met Erwin.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Market. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Dat is goeie business. En pleasure.
4: Info op telenet.be.
5: Ja, dat wordt weer overwerken.
6: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper en voller zijn. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
7: Lekker! Echt! Lekker!
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
11: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
10: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
11: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
10: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
11: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
12: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
11: Peren.
12: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
11: Kom, we peren hem.
12: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
13: Hey, ik ben Piet.
14: En ik ben Ruben.
13: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
15: Gordijnland.
14: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
13: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
2: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
13: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
2: Kijk op gordijnland.be.
16: Chance Muziekcafé
17: met Lenke.

0: met Erwin.
1: Hey Erwin, ik denk dat we kunnen stellen dat we er vanavond nog een beetje van moeten pakken, want het is wel echt nog opvallend warm voor een 6e oktober, toch?
2: Zeg dat wel, Lenke. We persen er nog één prachtige avond uit bij temperaturen. Ja, momenteel nog om en bij 20 graden. Het is overal rustig en droog, weliswaar met al wat meer bewolking. Dat is misschien al een signaal dat er toch het ene en het andere gaat veranderen. Dat gebeurt morgen al een heel klein beetje. Morgen start met afwisselend wolken en zon. Maar het is pas tegen morgen laat in de middag en avond dat de lucht volledig dicht trekt. Dat het helemaal grijs wordt en uiteindelijk ook begint het te regenen. Met toch nog altijd een zeer zachte 22 graden morgen. En dan donderdag en vrijdag, ja, dan is het echt afgelopen. Dat zijn wisselvallige dagen met naast de zon ook perioden van veel wolken, af en toe een beetje regen. En die twintigers, die plus twintigers, ja, die zijn we kwijt. Hè. We zullen het moeten stellen met 13, 14, misschien nog net 15 graden. Maar laat dat toch duidelijk zijn, Lenke. De herfst is nu wel heel dichtbij.
1: Oké, dankjewel voor de update, Erwin. En tot morgen vroeg bij Veronique en Sander. Ciao.

That don't impress me much, Shania Twain. Morgen is de cafébaas terug, dan zijn we terug herenigd hier in het Muziekcafé. En na het nieuws is Tantoni Talboom, die heeft er een paar straffe verhalen in Top 3000 Heroes. Het ergste wat een pianist zou kunnen overkomen, dat heeft Billy Joel ooit meegemaakt. Hoe en wat, dat vertelt Tony je zo meteen. Dit is nog The Weeknd en Daft Punk. I feel it coming.

0: nemen. Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
1: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier. Een fluitje van een cent.
0: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
2: Dat's 24.
3: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
4: Kop
5: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
8: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
9: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
8: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
10: Ja, nog 1 meter.
11: Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
12: Nostalgie. Een goeie avond, het is bijna 6:55. Ik ben Fraukje Kaljon. Er komt een nultolerantie voor beginnende chauffeurs. Bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben, mogen vanaf volgend jaar geen enkel glaasje alcohol meer drinken als ze met de auto rijden. De federale regering voert een nultolerantie in en verlaagt de wettelijke alcohollimiet naar 0,2 promille. Dat meldt mobiliteitsminister Krukke. Stef Willems van Verkeersinstituut Vias vindt het een krachtig signaal.
13: Bestuurders tussen 18 en 25 jaar hebben, als ze tussen de 0,5 en 0,8 gedronken hebben, een dubbel zo hoog risico op een ongeval dan oudere bestuurders. Hun begin bij die groep. Idealiter zou men daar in de toekomst ook alle bestuurders aan toevoegen, want natuurlijk voor elke bestuurder is drinken en daarna rijden potentieel zeer gevaarlijk en zeer sterk af te raden.
12: Er komt ook een test met een zogenaamde alcoholpoort, waarbij je negatief moet blazen om bijvoorbeeld een parking te verlaten. In Luik is de sfeer opnieuw omgeslagen tijdens de studentenprotesten. De betogers trokken eerst vreedzaam langs verschillende middelbare scholen, maar rond de middag kwamen ook relschoppers opdagen. Ze staken opnieuw steps en vuilnisbakken in brand. De politie zette al traangas in. Studenten betogen al enkele dagen tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Ook gisteren kwam het al tot confrontaties met de politie. Het Amerikaanse mediabedrijf Paramount Skydance neemt concurrent Warner Bros. Over. De deal is rond. Het betaalt er bijna 100 miljard euro voor. Iets meer dan een jaar geleden deed Paramount al een eerste bod. Maar daar volgde een biedstrijd met streamingsdienst Netflix. En 12 Amerikaanse staten trokken ook naar de rechtbank omdat ze bang waren voor de zware gevolgen voor de entertainmentsector. De deal brengt nu 2 van de grootste filmstudio's van Hollywood samen. En chocomelk of het vroegere cc-melk krijgt het exclusieve merkrecht voor het gebruik van de gele kleur op een verpakking. De Nederlandse zuivelproducent Friesland Campina trok naar de rechtbank omdat een concurrent uit Spanje dezelfde kleur geel voor zijn eigen producten wilde gebruiken. Maar chocomelk heeft al ruim 90 jaar lang de nostalgische kleur en het zou niet eerlijk zijn als een concurrent die reputatie gratis overneemt, klinkt het. De rechtbank gaf hen daar nu in gelijk.
14: Nostalgie weer.
12: Vanavond en vannacht bewoog bewolkt met enkele opklaringen en minima tot 16 graden. Morgen krijgen we eerst de opklaringen, daarna neemt de bewolking toe en kan het regenen tot 22 graden. Donderdag wisselvallig met opklaringen, maar ook buien en een pak frisser bij 16 graden. Vrijdag zwaar bewolkt met regen en 14 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
14: Wij zijn
15: nostalgie.
4: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder. Nostalgie. Top 3000 Heroes.
16: Tony Talbot.
17: Er gaat een verhaal de ronde op social media over Madonna als weldoener voor haar buren. En het is prachtig. Maar is het ook waar? Daar kom ik zo op terug en we starten met Bronski Beat.

0: De dinsdagavond, 6 uur. De werkdag die mag stilaan naar de achtergrond. En de hits wat mee naar voren met straks Enrique. Maar eerst Madonna.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Op Instagram duikt er al jaren een heel prachtig verhaal op over haar. Toen ze nog jong en straatarm was, zou een oudere buurvrouw, genaamd mevrouw Chen, haar $400 hebben gegeven om haar huur te kunnen betalen. Madonna is dat nooit vergeten. Jaren later zou ze het hele gebouw hebben gekocht, zodat mevrouw Chen er tot haar 97ste gratis kon blijven wonen. Een heel mooi verhaal. Alleen, er is geen enkel bewijs dat het ooit echt is gebeurd. Maar wat wel zeker is, Madonna die probeerde een andere buurvrouw in de doofpot te stoppen. Haar naam Karen George. En die woonde in New York recht onder haar. Karen die kreeg de zangeres gratis dagelijks door haar plafond. Madonna repeteerde thuis met luide muziek en dansers. Volgens haar buurvrouw soms urenlang bonkende muziek, gestamp en trillingen door het hele gebouw. Ze vond het zo ondraaglijk dat ze uiteindelijk naar de rechter is gestapt. Ja, miljoenen mensen die betalen heel veel geld om Madonna te zien repeteren. Maar haar buurvrouw die deed het om haar te laten stoppen.

0: 45 graden vooroverleunen zonder dat je op je gezicht valt. Dat moet je maar eens proberen. Maar Michael Jackson, die deed het gewoon avond na avond. Hoe overwon hij in godsnaam de zwaartekracht? Ik verklap straks zijn trucje, maar Taylor Dane en Umberto Tozzi met Gloria, die houden je nog heel eventjes in de spanning.
1: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels.
5: Natuursteen.
4: Parket. Impermo.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
10: Een verstopping in toilet is snel gebeurd.
11: Oh, was dat?
10: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
11: Ik was nog niet klaar!
10: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
12: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
13: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
14: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
15: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
16: 30 ideeën voor pastaschotels
15: in Libelle Lekker naar
16: de 5 beste beleggingen van het moment
15: in Trends of naar
16: Belgische politiek achter de schermen
15: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Onderweg naar 5 met Keep On Moving, maar eerst Michael Jackson.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: In de videoclip van Smooth Criminal doet hij iets wat eigenlijk helemaal onmogelijk is. Hij leunt kaarsrecht zo ver naar voren dat ieder normaal mens gewoon op zijn gezicht zou gaan. Voor de clip werden daarvoor kabels gebruikt, maar Michael wilde meer. Hij wilde die truc ook live kunnen doen, zonder zichtbaar aan een kabel te hangen. Dus wat deed hij? Hij liet samen met zijn kostuumontwerpers een speciale schoen ontwikkelen. Onder de hak zat een soort van V-vormige gleuf. Op precies het juiste moment kwamen er metalen pinnen uit het podium en Michael en zijn dansers die haakten dan hun schoenen eraan vast en konden vervolgens bijna onmogelijk ver naar voren leunen, zonder op hun gezicht te gaan. Ja, en Michael die ging nog een stapje verder. Hij liet het systeem ook officieel patenteren. Newton die ontdekte de zwaartekracht. Michael Jackson ontdekte hoe je ze kon omzeilen.

0: is ongeveer het ergste wat een pianist kan overkomen. Billy Joel die maakt het mee. Straks het ijzingwekkende verhaal. Maar eerst Tina Turner en Snap in Top 3000 Heroes.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Kom op straat, iedereen gaat.
7: Waar?
6: De Klimaatmars, zondag 11 oktober 2026 om 14 uur. Brussel Noordstation, de Klimaatmars. Kom op straat, iedereen gaat.
8: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
10: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
11: klinken op het wijnfestival.
10: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
11: Oh, dan de thee. En de thee?
10: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: In de thee.
10: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
12: Medimarket.
13: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
14: Het zijn nu de crazy days bij Medimarket. Profiteer van 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
15: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.

0: drie stemmen herkennen en veel geld winnen. Dat kan morgen ook weer bij Nostalgie. Vanavond herken je vooral de grootste hits. Met straks Lionel Richie, Britney en Fleetwood Mac.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: In 1982 rijdt Billy Joel op zijn motor wanneer een auto plots voor hem de weg opdraait. Billy kan niet meer stoppen en knalt erop. Vliegt door de lucht en komt zwaar gehavend op straat terecht. Vooral zijn handen zijn er erg aan toe. Zijn rechterpols is ontwricht en zijn linkerduim zo zwaar verbrijzeld dat chirurgen botfragmenten moeten verwijderen. Voor een pianist ongeveer de slechtste denkbare plek om gewond te raken. Maar wanneer wordt gevreesd dat hij misschien nooit meer behoorlijk piano zal kunnen spelen, reageert Billy op zijn manier. Ik speel rock and roll, geen klassieke muziek, dus als het moet speel ik wel met mijn ellebogen of zelfs met mijn tenen. En hij begint opnieuw te oefenen. Een motorongeluk dat bijna een einde maakte aan de pianoman. Maar bijna voorbij bleek voor Billy Joel vooral nog lang niet uitgespeeld.

0: Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunmap. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Waar?
2: Nee, geen maar.
3: Als of wat?
2: Wat blieft?
0: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Oh, zalig hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh. Oei. Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis hè. Oh nee, onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
7: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
8: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
9: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
10: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
9: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
10: en het bed kopen.
11: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
12: Stel, ik wil leren traden.
13: Ja?
12: Hoe begin ik daar dan aan?
13: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
12: En hoe leer ik het in de praktijk?
13: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
12: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
13: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
12: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
13: Kijk op belgiantradingacademy.be.
12: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
11: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu opendeurdagen.
14: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
15: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
14: Echt?
15: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
14: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
15: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
14: Maar ja, dan moet jij toch...
15: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
14: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
16: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
17: Dorso. Ergonomisch slapen. Nostalgie.
18: Een goede avond. Dit is het nieuws van 2 voor 7. Ik ben Frankje Caljon. Een uitspraak in het proces rond de moord op een barones. Nicola Ulens is schuldig aan moord op zijn stiefmoeder en barones Mimi Ulens. Dat heeft de Assize jury in Nijvel beslist. De jury volgt zo het Openbaar Ministerie en oordeelt dus dat de man met voorbedachte raden heeft gehandeld. Hij schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit. Hij gaf zichzelf daarna aan bij de politie en zei dat hij handelde in een emotionele opwelling. Maar volgens het Openbaar Ministerie had de man 9 minuten de tijd om zich te bedenken. Morgen kennen we zijn straf. Hij riskeert levenslang. In Frankrijk worden deze week alle lessen in de middelbare scholen stilgelegd. Dat heeft de Franse premier Le Cornu aangekondigd in het parlement. Hij wil zo tijd maken voor intern overleg met de onderwijsinstellingen. Vandaag kwamen zo'n 450.000 mensen op straat. Ze eisen meer middelen voor het onderwijs, meer leerkrachten en kleinere klassen. Het protest duurt al enkele dagen en liep al meerdere keren uit de hand. In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford. Dat bevestigt de Britse antiterreurpolitie. Het gaat om een Brit van 22. Eerder werden al 6 mannen opgepakt, maar zij zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. Volgens de Britse premier zijn er sterke aanwijzingen dat Iran achter de aanslagpoging zit. Het Amerikaanse leger gebruikte de basis voor hun aanvallen op Iran. En dan nog een straffe Belgische zege in het wielrennen. Jarno Widar heeft zijn allereerste profzege beet. Hij won de Italiaanse eendagskoers Trevali Varesine. Hij was sneller in de sprint dan de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen.
3: Nostalgie weer.
18: Vanavond en vannacht bewolkt met enkele opklaringen en minima tot 16 graden. Morgen krijgen we eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe en kan het regenen tot 22 graden. Donderdag wisselvallig met opklaringen, maar ook buien en een pak frisser bij 16 graden. En vrijdag zwaar bewolkt met regen en 14 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
19: Wij zijn
20: nostalgie.
3: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: Lekker! Echt lekker!
1: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
2: Oh, dat is goed.
1: De temperatuur van het douchewater was perfect.
2: Oh, dat is goed.
1: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
2: Dat was goed.
1: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
3: Oei. Dat is niet goed.
4: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
5: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
6: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
5: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
7: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
8: En nu nog meer.
7: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

0: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
1: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
2: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
3: Of zoals wespen van mijn terras.
1: Of zoals indringers uit je tuin.
3: Oh ja.
1: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
4: Stop, identificeer jezelf.
1: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
6: Ja, ik bel erop de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, BioVer, tweede arbeid.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
2: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
3: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
4: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
5: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
7: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
8: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Goedenavond. Nicola Ullens is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder, barones Mirjam Ullens. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces in Nijvel. Die oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden. Ullens gaf toe dat hij 3 jaar geleden 6 keer op zijn stiefmoeder had geschoten. Het beraad begon om 10 uur 's morgens, maar de jury raakte het niet eens, zegt journalist Nathalie Dijk.
10: Uiteindelijk was het een bijzonder krappe meerderheid. 7 juryleden stemden voor moord, voor bedachtheid. 5 die bleven vasthouden aan die dood. De 3 rechters moeten in dat geval de doorslaggevende stem leveren. En zij hebben zich aangesloten bij de meerderheid, de 7 die voor moord hadden gestemd.
9: Morgen kent hij normaal zijn straf. Frankrijk heeft een test uitgevoerd met een nieuwe kernraket. President Macron was aanwezig bij de lancering voor de kust van Bretagne. Het gaat om de nieuwste generatie ballistische raket die vanaf een nucleaire onderzeeër wordt gelanceerd. Bij de test droeg ze natuurlijk geen kernkop. Macron kondigde eerder dit jaar al aan dat hij zijn nucleaire afschrikking zou uitbreiden. En wielrenner Jarno Widar heeft zijn eerste profzege beet. Onze 20-jarige landgenoot was de beste in de Italiaanse eendagskoers Trevali Varesine. Widar klopte de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen in een sprint. Het is toch een stevige wedstrijd. Vorig jaar won de Sloveen Tadej Pogačar die. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op bijen en dan nog maar tot 15 graden.
11: De 3 van Nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
12: Wij zijn
13: Nostalgie.
11: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5.000 euro.
14: De speurtocht gaat morgen verder.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
3: Kom aan,
4: maar nee, de frituurbrand.
2: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
5: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.

0: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een Bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
1: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In alle middelbare scholen in Frankrijk worden de lessen geschrapt tot eind deze week. Dat heeft de Franse premier Le Cornu aangekondigd. Het is een beslissing van de Franse onderwijsminister. Bedoeling is dat scholen in gesprek kunnen gaan met de leerlingen. Al sinds vorige week zijn er hevige schoolprotesten in het land tegen de besparingen in het onderwijs. Vandaag was er een nationale actiedag. Volgens de Binnenlandse Zaken waren er meer dan 250.000 betogers. In Parijs kwam het ook tot rellen met de politie. En ook in ons land liepen de studentenprotesten uit de hand. De politie van Luik pakte opnieuw meer dan 30 mensen op. Het protest verliep eerst vreedzaam, maar het werd al snel gekaapt door relschoppers. Die stichtten brandjes en brachten vernielingen aan winkels in het centrum. Er raakten ook meerdere politieagenten gewond. Frankrijk heeft een test uitgevoerd met een nieuwe kernraket. President Macron was bij de lancering voor de kust van Bretagne. Het gaat om de nieuwste generatie ballistische raket die vanaf een nucleaire onderzeeër wordt gelanceerd. Bij de test droeg ze natuurlijk geen kernkop. Macron kondigde eerder dit jaar al aan dat hij zijn nucleaire afschrikking zou uitbreiden. Voetbal dan. Het EK voor onze Belgische belofte is binnen. Onze jonge duivel speelde 0-0 tegen Denemarken. Maar dat was genoeg om als groepswinnaar te eindigen. En zo pakken ze dus het rechtstreekse ticket. Het EK voor de belofte vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.
0: De drie van Nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
2: Wij zijn
3: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5.000 euro.
4: De speurtocht gaat morgen verder.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Drugscommissaris Inne van Wijmers pleit voor maatregelen die Brusselse jongeren uit de drugscriminaliteit houden. Dat deed ze in de Kamercommissie Justitie over de recente schietpartijen in de hoofdstad. Volgens haar worden veel kwetsbare jongeren en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld. Ze pleit voor een brede maatschappelijke aanpak, zodat jongeren niet verleid worden door het geld van de criminaliteit.
2: Wanneer ik bijvoorbeeld kinderpsychiater Peter Adriaanses hoor, dan ontbreekt het deze jongeren niet aan wilskracht, niet aan een juist normen en waardekader, maar wel aan opvolging, aan omkadering, aan netwerk, aan vangnet en aan echte kansen binnen het onderwijs en echte kansen op een duurzame werkervaring.
1: Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Darleen de Vos, organisatrice van Miss België. De man werd door een deelneemster beschuldigd van ongepast gedrag. Het parket klasseert het dossier nu omdat er onvoldoende bewijs is. In Frankrijk heeft de politie vandaag 488 mensen opgepakt bij de schoolprotesten. Dat zegt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen en kwamen tot confrontaties met de politie. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. Er raakten ook al 43 politieagenten en brandweerlieden gewond. En ook in ons land liepen de studentenprotesten uit de hand. De politie van Luik pakte opnieuw meer dan 30 mensen op. Het protest verliep eerst vreedzaam, maar het werd al snel gekaapt door relschoppers. Die stichtten brandjes en brachten vernielingen aan winkels in het centrum. Er raakten ook meerdere politieagenten gewond. In Stockholm heeft de politie een man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man had een wapen bij en gedroeg zich agressief. De politie opende daarop het vuur. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Voetbal dan. Het EK voor onze Belgische belofte is binnen. Onze jonge duivel speelt 0-0 tegen Denemarken. Maar dat was genoeg om als groepswinnaar te eindigen. En zo pakken ze dus het rechtstreekse ticket. Het EK voor de belofte vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.
0: De drie van Nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro.
5: De speurtocht gaat morgen verder.

0: van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
1: Wij zijn nostalgie.
0: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.